0: Eindhoven. Met het nieuws van 3 uur.
1: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt, die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit, omdat er bommenwerpers staan die de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. Daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. De A9 bij Amstelveen blijft ook vannacht nog dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval gisterochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte daarbij niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade dus aan het wegdek. Er zit een grote scheur in, waardoor het asfalt vervangen moet worden. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaal-eigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. En Xandra Velzenboer gaat naast shorttrekken ook lange baan schaatsen. Ze wil het een keer in de week proberen om even iets anders te doen. Van een serieuze uitstap naar de lange baan is voorlopig nog geen sprake. Velzenboer zegt dat je nooit nooit kan zeggen, maar dat het antwoord op die vraag op dit moment nee is, omdat ze het shorttrekken nog het allermooiste vindt. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op

0: Dit is Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro aan kop met ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Omdat beiden geen absolute meerderheid hebben, is een tweede ronde nodig. De uitslag van de eerste ronde betekent wel dat 12 andere kandidaten afvallen. De voorsprong van Bolsonaro is verrassend. In veel peilingen werd uitgegaan van winst in de eerste ronde voor de progressieve Lula. Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen gewond. Ook werden honderden scholieren opgepakt. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. Het weer droog, in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend eerst grijs, later meer zon. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een Nederlander is sinds mei minister van Justitie in een omstreden regering in Soedan. De Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said werd benoemd in een regering die is opgericht door de Rapid Support Forces, blijkt uit onderzoek van de NOS. Said zegt zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Al ruim 3 jaar wordt in Soedan gevochten tussen strijders van de RSF en het officiële regeringsleger. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als de meest gewelddadige gezien. Vorig jaar riep de RSF een parallelle regering in het leven, maar die wordt internationaal niet erkend. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting van Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De VS haalt alle bommenwerpers weg die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Het weer droog, het kan mistig zijn. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend lost de mist snel op. Overdag is het dan zonnig met wat stapelwolken en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

you saw me crying, and would you save my soul?

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Dus hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media is dat gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is de Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. En daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. En het wordt 19 tot 22 graden.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu.
7: Dit is de dag.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: We gaan het hebben over losse stoeptegels, gladde vloeren, je evenwicht verliezen. Het kan allemaal natuurlijk. Een val is zo gemaakt, maar zeker op latere leeftijd kun je daar veel last van hebben. Althans, de gevolgen kunnen heel groot zijn. Tijdens de Valpreventieweek, dat is het namelijk deze week, vraagt Alphvitaal aandacht voor stevig en veilig blijven bewegen. Maar ook om de valrisico's te testen, met cursussen onder andere. Wat leer je daar precies van? Leer je vallen? Juist voorkomen dat je valt? Nou, we gaan het vragen aan de coördinator bij Alphvitaal, coördinator valpreventie. Dat is Jim. Jim, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Jim Kromhout, goedemorgen. Ja, toch even, waarom is het belangrijk om aandacht te besteden aan valpreventie? Want ja, als je zelf nog nooit bent gevallen, is het risico er dan net zo groot dan dat je dagelijks valt, bij wijze van.
2: Ja, nee, kijk, als je nog nooit bent gevallen, is het risico natuurlijk nu kleiner. Maar het feit blijft dat als de leeftijd vordert, dat het risico op vallen toch echt groter wordt. En zo vallen een derde van alle 65-plussers jaarlijks. En als je 80-plus bent, wordt het alweer 2/3 van alle mensen. Dus in ieder geval noodzakelijk om je ervan bewust te zijn.
1: Ja, 2/3, dat is...

0: natuurlijk vrij hoog. Afgelopen week kwam er ook nieuws naar buiten dat best veel mensen daaraan ook overlijden door te vallen. En dan hebben we het over de leeftijdsgroep van 80 plus.
1: Ja, inderdaad. Als je wat ouder wordt, krijg je wat meer risico op wat ernstig letsel. Je hoort vaak heupen breken bij een val of een pols of hoofdletsel. Dat zijn dan de meest voorkomende ernstige letsels. Ja, en als je wat ouder wordt, dus echt die 80-plussers, dan heb je dus meer kans dat je dat oploopt. Ja.
0: Ja, want wat gebeurt er dan precies? Omdat je evenwicht verliest, weet je niet meer hoe je moet vallen? Of?
1: Nee, als je ouder wordt, dan verandert natuurlijk van alles in je lijf. Dus de spierkracht gaat wel achteruit en het reactievermogen. En de algehele conditie natuurlijk. Oudere mensen hebben vaak toch ook vaak wat onderliggende aandoeningen. En dat zorgt er bij elkaar voor dat het risico gewoon groter wordt dat je valt. En dat je daar minder goed op kan reageren als je dan op de grond terechtkomt. Ja.
0: Nu geven jullie valpreventiecursussen. Wat leren ze daar dan?
1: Daar leren we vooral om te blijven staan. Hè? Dus dan gaan we aan de slag met spierkracht. Balans, looptechniek, opstaan uit een stoel. Maar we oefenen ook het opstaan van de grond. En dat is soms nog wel spannend. Maar wat blijkt is dat als je weet hoe je moet opstaan, dat je je wat zekerder voelt. En juist als je je dus zeker voelt, heb je ook weer minder kans om te vallen. Dus dat zijn eigenlijk de grootste punten waar we mee aan de slag gaan.
0: Oké. Nu geef je aan, ja, je leert ook gewoon vooral te blijven staan. Ja, je hebt het niet altijd voor het zeggen, hè? Zeker een losse stoeptegel in, zoals ik net zei, of een te gladde vloer of een doorbordje die net even in de weg staat, waarbij je je voet niet er genoeg overheen kan tillen. Is dat dan net zoiets als bijvoorbeeld met als je een kinderwagen gaat uitzoeken, dat je zo'n parcours af kan gaan?
1: We doen niet echt een parcours, maar we werken eigenlijk toe van simpele oefeningen naar dat je mee zou kunnen doen aan een echte sportles. Zodat je dus die spierkracht en dat benen optillen en de balans op één been, dat echt beter wordt. En daarbij is goed om te benoemen dat inderdaad wat je zegt, die losse stoeptegels of die dorpel die in de weg ligt, dat zijn externe factoren. Maar je struikelt pas over een tegel heen als je hem niet goed ziet. Hè? Bijvoorbeeld je ogen niet goed zijn of dat je been niet goed kan optillen. Dus het is vaak dubbel op.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS heeft al zijn bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen vanuit Iran. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. De winst was voor de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Maar zowel hij als president Lula haalden geen absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. Nederlands elftal heeft in de Nations League gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners en Zirkzee scoorden voor Oranje. Het weer, eerst nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna zon en stapelwolken bij 19 tot 22 graden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het hele land, met uitzondering van het noorden en het zuidoosten, komt dichte mist voor. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Den Hoorn en Knoopend Hoofdvliet 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. A4 Den Haag Amsterdam bij Knoopend Hoofdvliet 7 kilometer langzaam rijden. A15 Rotterdam richting Europoort tussen Afrit Brielen en de Zuurhofbrug 7 kilometer file, weer een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Koudekerk staat een nieuwe voorzitter langs de lijn. Althans, daarnaast staat een voorzitter. Dat is de voorzitter Henk Griffioen genaamd. Hij neemt het over van Rick Winterink. Ja, we hebben daar eerder al over gehoord bij Richard Harreman in het regionieuws. Na 7 jaar voorzitterschap nam hij afscheid van de club met een erelidmaatschap en een gouden KNVB-speld. Hij neemt niet helemaal afscheid van de club, hè, want hij is nog wel zeker langs de lijn te vinden. En ook in de kantine, hè, heeft hij beloofd om daarbij te zijn. Dus dat moet helemaal goed komen met in ieder geval Rick Winterink. Maar ja, dat betekent wel dat Henk Griffioen volledig aan de slag moet nu. Want hij is nu de voorzitter. En toevallig, we hebben hem aan de telefoon. Henk, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Moet je flink aan de slag? Of neem je het met een gerust hart over?
2: Nou, we moeten aan de slag, hè. Want daar gaat het om. We doen het met z'n allen en ik doe het niet alleen. Dus, maar we moeten zeker aan de slag, absoluut. Ja hoor.
1: Laten we eerst beginnen even met, wie is Henk eigenlijk?
2: Ik ben Henk Griffioen, 63 jaar. Vanaf 1970 spelerslid van KVW Koudekerk en al diverse functies gedaan binnen de club. En buiten daar heb ik een leuk gezin met twee mooie dochters. Een hele lieve vrouw en goede schoonzonen en drie kleinkinderen en de vierde is op komst. Dus dat heb ik heel snel gezegd.
1: Nou, gefeliciteerd alvast.
2: Ja.
1: Ja. Maar dat betekent groot gezin. Druk man, neem ik aan. Want daarnaast neem ik aan dat je ook nog een baan hebt. Je wordt niet alleen maar betaald uit voorzitterschap van Koudekerk, neem ik aan.
2: Nee, dat is niet werk aan papier. Nee. Ja, ik heb ook nog een baan. Die was je toch helemaal vergeten. Ja. Ik werk ook nog 3 dagen. Ik ben inmiddels een dagje minder gaan werken nog. Dus ik werk 3 dagen bij een elektrotechnisch installatiebedrijf in Rijnsburg. Daar doe ik het facilitaire gedeelte. En dat is ook best pittig geweest. Want ik ben een jaar of 20 daar ook bedrijfsleider geweest. En de boel aangestuurd en dat soort dingen. Dus dat was ook best een pittig baantje. Ja.
1: Ja.
2: Maar dat is nog steeds. Dus die 3 dagen heb ik het nog druk genoeg. Ja.
1: Ja, wat dat betreft heb je ook niet gekozen om een stap terug te doen. Je hebt juist gezegd, ik wil dat voorzitterschap wel op me nemen. Waarom heb je ja gezegd?
2: Waarom heb ik ja gezegd? Ik ben toch wel een clubmens, een verenigingsmens. En ik heb ook, je ziet bepaalde dingen binnen de club de afgelopen jaren. Want ik loop al een tijdje mee. En al diverse functies ook bekleed. En ik zag ook gewoon wel een aantal dingen daar. Ik zeg van, daar wil ik mijn schouders onder zetten. En toen Rick zei van, ik ga toch een stapje terug doen. Ja, dan

0: hij op zoek naar een nieuwe voorzitter. En eigenlijk was binnen het bestuur al een luider van, ja, waarvoor ga jij het niet doen? En ja, zo ben je dan opeens voorzitter van de VW Koudekerk.
1: Er werd stiekem al een klein beetje gepolst of jij het zou willen.
0: Ja, zo, ja dat werd nou ja, stiekem al, ja, dat, ja, je kijkt op een gegeven moment om je heen wat je zou willen. En het, ja, het bestuur zoals het er nu zit, is een prima bestuur. Ja. En ja, dus even, joh, als jij de kar weer trekken, dan gaan we met z'n allen de kar trekken. En nou, dat, en zo is het ook gegaan.
1: Is ook een stukje waardering, toch? Dat ze in ieder geval ja, het in je zien zitten.
0: Zeker, absoluut. Daar ben ik heel, heel blij mee. En ik vind het heel fijn, want ja, je hebt elkaar nodig als bestuur. Want een bestuur is niet alleen de voorzitter. Dat zijn we met z'n allen. En dat, nou ja, goed, en je moet met z'n allen de klus klaar, om het zo maar te zeggen.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. De rechtsradicale Flavio Bolsonaro won de eerste ronde met 47%. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en dus komt er eind deze maand een tweede ronde. Het zal voor Lula moeilijk worden om die te winnen, verwacht correspondent Nina Jurna.
9: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans

0: Gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na rust maakte Zirkzee in de 71ste minuut de tweede goal voor Oranje.
1: Als een echte spits staat Zirkzee daar op de goede plek om het beslissende tikje te geven. 2-1.
0: Door de overwinning is Oranje in de Nations League groep geëindigd als koploper. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor Van Dorp Meegens gaan we terug naar Richard Arreman hier in de studio. Hij heeft het nieuws voor je uit de regio. Goedemorgen, Ries.
3: Goedemorgen. De aanleg van de fietsbrug over het Aarkanaal loopt opnieuw vertraging op. Eerder dit jaar werden zorgen over de constructieve veiligheid geconstateerd, waardoor het inhijsen tijdelijk werd stilgelegd. Die zorgen zijn inmiddels weggenomen, maar de brugdelen liggen nog altijd in een weiland tussen Alphen en Aarlanderveen. Wanneer de brug klaar is, is niet bekend. De kosten zijn inmiddels opgelopen van 4,2 naar 7,5 miljoen. De president Kennedy-laan in Alphen aan de Rijn is vanaf vandaag tot en met donderdag gedeeltelijk afgesloten vanwege asfalteringswerkzaamheden. Tussen de Planetensingel en de burgemeester Bruinslotsensingel is de weg in één richting dicht voor gemotoriseerd verkeer. Verkeer vanaf de Oranje-Nassau-singel kan wel richting de burgemeester Bruinslotsensingel rijden. Verkeer de andere kant op moet omrijden via de aangegeven route. Henk Molkenboer uit Leimuiden heeft de Gouden Wiek van de gemeente Kagen-Braasem gekregen. Burgemeester Astrid Heijsee-Bolt reikte de onderscheiding uit voor zijn jarenlange vrijwillige inzet. Molkenboer is onder meer actief bij Zwembad de Kleine Oase, Tafeltje Dekje, Fietsmaatjes, de Uitvaartvereniging en de begrafenisvereniging Sint Barbara. Volgens de gemeente is hij een belangrijke verbinder binnen de verschillende organisaties. En tot zover het nieuws uit de regio.
2: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment 2 files in de regio. Allereerst een waarschuwing, want in het hele land, met uitzondering van het noorden van het land, komt dichte mist voor. Dus pas op als je de weg op gaat. Ja, verder dan de A4, daarna richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp staat 6 kilometer. Je vertraging is daar 6 minuten. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, daar 4 kilometer. En daar is je extra reistijd 5 minuten. Ja, Ries, jij draait even het kaartje om van de NS. Er is het een en ander aan de hand, heb ik het idee. Wat is er aan de hand?
3: Het hele kaartje kleurt helemaal oranje. En dat komt door werkzaamheden van en naar Amsterdam Centraal.
2: Ah.
3: Moet ik het helemaal op gaan noemen? Ik zou zeggen, controleer gewoon eventjes voor vertrek de reisplanning, want het is zoveel om op te noemen. Ja. Er zijn dus werkzaamheden rondom Amsterdam Centraal. En de dienstregeling is daardoor dus aangepast. En dat duurt allemaal tot morgen nacht 2 uur.
2: Oh, dat gaat nog één dagje gaat dat duren. Nee, 2 dagen in totaal natuurlijk.
3: Ik zeg het verkeerd. Vannacht 2 uur.
2: Vannacht, oké. Ja. Deze dag gaat het duren en de rest van de week dan zou het weer normaal moeten rijden.
3: Precies.
2: Ja, nou, het advies is inderdaad, gebruik de reisplanner van NS om je route te checken. En dan moet het helemaal goed komen deze ochtend. Zeg, we gaan beginnen aan de ochtendshow. Het is weer maandag. Een nieuwe werkweek is begonnen. En wij dus ook. Tot 10 uur zijn we bij je.
4: Hey, ik heb even een vraag. Ik ga straks de radio op. Dus ik dacht, misschien kan ik even een stemopwarming voor jou doen.
5: Wat ga je doen?
4: Ik ga op de radio!
5: De radio?
4: De radio!
6: Nou. De ochtendshow met Wesley Hoek.

0: 10 minuten over 7. Goedemorgen. En van harte welkom bij de ochtendshow. Het is Wesley hier. Maandag 5 oktober 2026 vandaag. Richard Harreman, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Gisteren hadden wij even met elkaar contact op de app. Ja, ik wil even wat laten luisteren, want dit is nogal wat er gaande is op dit moment.
2: Ja. Was.
3: Straten in Spanje zijn veranderd in rivieren. In delen van het land regent het al dagen. Op sommige plaatsen was het de natste dag in 20 jaar.
4: Es que lo que ocurrió ayer no lo vi.

0: visto nadie. Mi padre, que tiene 95 años, no recuerda en la vida una riada tan grande como la que vino ayer.
1: Barcelona, een van de grootste steden van het land, ligt ook in dat gebied. Ook daar hebben ze veel last van het noodweer.
2: Nou, veel last van het noodweer. Er is bijna niks over, lijkt het wel.
3: Ik moet wel
2: zie
3: zeggen,
2: alleen maar echt straten ondergelopen en alleen maar waterstromen.
3: Ik moet wel zeggen, jij acht de luisteraar van Studio Alphen wel hoog, dat je denkt dat ze Spaans verstaan.
2: Het wordt toch ook uitgelegd door de mevrouw van de NOS, want daar is het fragment namelijk van. Nee, in Catalonië, ja, veel straten zijn overstroomd door hevig regen. Dat is zeg maar van Jonquera, dat is de grensstreek, richting Barcelona eigenlijk.
3: Ah ja.
2: Echt, nou ja, zoveel regen. Er is op mijn vakantieadres, dat ligt een beetje daartussenin, is er zelfs wat gespot in het water.
3: Nee, serieus.
2: Ja, je hebt daar, dat heet de Muga.
3: De Muga?
2: Dat is een klein soort watertje, zeg maar, wat vanuit de zee naar het binnenland stroomt. En daar zijn dolfijnen gespot. Dolfijnen, hallo, ik weet niet, maar normaal gesproken komen die daar in dat gebied niet voor. Ja, heel veel kwallen wel, hoor. Zeker in de zomerse periode. Dan zie je regelmatig van die kwallen daar liggen en dan denk je, nou, ik ben blij dat ik net even de zee niet in ben gegaan. Ja. Maar dolfijnen had ik nou ook niet verwacht, moet ik zeggen. Maar dat is bij mijn vakantieadres aan de hand, Ries. Ja, bij jouw vakantieadres is er weer wat anders aan de hand.
3: Ah, ja,
2: je hebt zeg maar drie elementen, hè. Je hebt water.
3: Ja.
2: Je hebt, wat was het, wind of zo, aarde? Ja,
3: je hebt vier elementen.
2: Vier elementen?
3: Je hebt aarde, je hebt
2: water.
3: Water, je hebt wind.
2: Wind en
3: vuur.
2: En vuur. Nou, bij jou is er vuur bij jouw vakantieadres.
3: Klopt, ja. Ja,
2: wat is daar? Waar is het en wat is er aan de hand?
3: Mijn vakantieadres. Ik ben er een aantal keer geweest.
2: Ja,
3: en afgelopen mei was ik er trouwens ook daar. Zo. Het gaat om Camping Bella Italia in Italië.
2: Ja.
3: Ligt bij Peschiera del Garda. Onderaan het Gardameer. En wat je daar zo meestal krijgt met van nieuws, wat van nieuwswaarde is, is gigantische hagelstenen.
2: Ja, daar heb ik jou ook wel eens over gehoord.
3: Die super hagelstenen die daar naar beneden kunnen
2: komen. Dat is allemaal rondom het Gardameer, toch? Gaat het om,
3: Ja, klopt. Ja. Alleen, afgelopen weekend is er gewoon een gigantische brand geweest. En die is ontstaan in een van de staakcaravans daar. Dus, je moet het zo zien, de camping die heeft een aantal trekplekken. Dus wat je daar naartoe kan gaan met je tourcaravan.
2: Ja.
3: Maar voor de rest dan al en huisjes en allemaal staakcaravans. Er zitten ook allemaal verschillende reisbureaus daarbij aangesloten. Die hebben allemaal huisjes en staakcaravans daar. In een van die staakcaravans, vlakbij bij de entree, is daar brand uitgebroken.
2: Oh, echt vlak bij de entree ook?
3: Ja, langs het grote pad van de entree is het. En brand uitgebroken. Wat ze nu verwachten en wat ze denken dat het is geweest, is een kaars die iemand heeft laten staan op de veranda buiten de staakcaravan.
2: Oh, wauw.
3: Die is omgevallen. Nou, die heeft de hele boel in de hens gezeten. En omdat het natuurlijk daar best wel dicht op elkaar staat, alle staakcaravans, maar ook heel veel bomen.
2: Ja.
3: En het is natuurlijk ontiegelijk droog daar ook.
2: Mm-hmm.
3: Ja, is dat gewoon als wildvuur om zich heen heeft dat zich gegrepen?
2: Ja, moet je maar eens even luisteren.
1: Een grote brand op een populaire camping bij het Gardameer in Italië. Meerdere staakcaravans en auto's zijn door de brand verwoest. De brandweer heeft het vuur geblust. Zeker 24 mensen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand precies is ontstaan, is nog niet duidelijk.
3: Iets meer duidelijk inmiddels. Er is ook één zwaar gewonde bijgevallen.
2: Ja.
3: Het toeval wilde, er waren een aantal brandweerlui uit Duitsland, die waren daar op vakantie.
2: Die waren op vakantie?
3: Die hebben lopen helpen.
2: Die konden meteen weer aan de bank?
3: Ja, die konden meteen weer aan de bank. Maar wat mij wel opvalt, ze hebben daar natuurlijk gasleidingen hebben ze daar liggen voor de staakcaravans. Maar naast de caravans hebben ze allemaal van die gasbarbecues hebben staan. En alle gasbarbecues hebben allemaal een gasfles. Krijgen ze allemaal van Peschiera. Ja, dat is dus hetgene wat dus zo gevaarlijk is. Omdat die gasflessen allemaal natuurlijk daar staan. En die gasleidingen.
2: Ja.
3: Dat is dus een grote boom, kan het worden. Of een grote beam, zoals dat zeggen.
2: Ja, zo'n grote vuurbaljong, bam. Ja, precies
3: dat. Ik moet wel zeggen, in mei waren we daar zo. En we waren een klein stukje verderop, eigenlijk in dezelfde straat.
2: Ja.
3: En wij hebben daar een keertje gewoon, was afgelopen meivakantie was dat, dat we gaslucht roken daar.
2: Gaslucht?
3: Ja.
2: Meteen, dat is ook niet wat je wil,
3: nee,
2: hè? Dat,
3: precies, meteen gebeld. Het heeft vervolgens 20 minuten geduurd voordat er eindelijk een keertje iemand kwam kijken of dat er inderdaad ergens een gaslekkage was.
2: Okay.
3: Het heeft heel lang geduurd. Ze zijn niet zo snel wat dat betreft.
2: Ze zijn, manjana, zou je bijna zeggen als het
3: bijna,
2: in Spanje zou zijn.
3: Maar
2: dit is dan Italië.
3: Ja.
2: Maar zo Bella Italia is het niet meer, want het is zo allemaal verbrand daar.
3: Nou ja, goed, er zijn volgens mij 27 huizen of zo, of staakcaravans zijn er verbrand.
2: Ah,
3: ze hebben er nog een stuk of 500, dus het...
2: Ja, oké, voor de huisjes, maar goed voor de mensen daar natuurlijk. Dat is, vlakbij de entree, dus dat is ook niet altijd lekker.
3: En ik weet namelijk, in de herfstvakantie is het nagenoeg uitverkocht weer.
2: Ja. Dus, ja, dat zit er ook aan te komen natuurlijk.
3: Ja, dat is een dingetje, want over 2 weken is het al zover.
2: Ja, ja, precies. Ook in die streek, ja, ik weet niet, in Nederland zijn we altijd verdeeld over 3...
3: In de meivakantie en in de herfstvakantie zie je alleen maar Nederlandse auto's staan op de trein. Dus,
2: Dus als, ook in Italië weten ze wanneer het een vakantie is in Nederland, want dan zien ze daar alleen maar Nederlanders.
3: Precies. Ja. Nou, deze vakantie gaan wij er niet naartoe.
2: Nee.
3: Wij gaan een stukje zuidelijker.
2: Oh, je gaat iets zuidelijker. Ook rondom dat Gardermeer.
3: Nee.
2: Oh, dat niet.
3: Wij gaan richting Pisa gaan wij.
2: Oh, je gaat naar de toren?
3: Wij zitten 100 kilometer onder Pisa zitten we dadelijk.
2: Nou, hoe zet hem niet onder die toren? Want als die toren nou eindelijk een keertje omvalt, dan zit hij dadelijk op jouw caravan. Of ga je niet met de caravan dit keer?
3: Hij kan zomaar vallen. Hè? Ja,
2: je zou het zeggen over Brugge en Alphen aan de Rijn, maar dat is... Oké. Nee, maar wel sneu nieuws natuurlijk. En
3: zeker.
2: Ook heftig voor en de camping-eigenaren, maar ook voor de gasten.
3: Ja. Ja,
2: en die Duitsers, die wisten wel meteen van wanten natuurlijk.
3: Ja, die hadden zoiets van, ik ben weer thuis.
2: Ja. Of dat ze elkaar aantikken. Ah, scheiße.
3: Je hebt het wel eens over van, je neemt je werk mee naar huis. Maar dat hebben zij zeker op vakantie gedaan.
2: Je neemt je werk mee op vakantie, Dat zou ook maar kunnen zijn, hè? Want je hebt van die nuchtere mensen ertussen zitten die dan zeggen... Ja, nee, hallo, we zijn op vakantie. We gaan nu niet aan het werk, hoor. Philip, nein, das mag je weer niet.
3: Nee, das schaffen wir nicht.
2: Is, ik ga alles om elkaar halen.
3: Ja, joh.
2: Dat is in Deutschland niet hier. Zoiets. Nou, goed. Zeg, over het weer gesproken. Ja, het is nogal bal, hè. In heel de wereld gaat het nogal los. Ik zag ook ergens in, wat is het, Zuid-Amerika... heel veel regenval en waar uiteindelijk ook heel veel aardverschuivingen hebben plaatsgevonden. Ook heel veel onweer, ondergelopen straten, dat soort zaken. Nou, krijgen we daar ook mee te maken hier. Dan verlopen nog even niet. Want vanochtend is het namelijk zwaar bewolkt met af en toe wat regen of een bui. Dat dan weer wel. Maar ja, vanuit het westen wordt het geleidelijk op steeds meer plaatsen droog. En vanmiddag zijn er in het westen perioden met zon. Terwijl er in het midden en oosten van het land het bewolkt blijft en af en toe een beetje regent. Het wordt ongeveer 21 graden vandaag en er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind, kan ik je vertellen. Dit is het weerbericht van 1 oktober, denk ik, hè? Of heb je het wel bijgewerkt?
3: Ik heb hem bijgewerkt, maar volgens mij zit je gewoon nog bij vrijdag te kijken of zo.
2: Ik zit op... ik heb een verkeerd draaiboek, mensen.
3: Ik zit al zo raar te kijken, hè?
2: En we doen het ook even officieel, natuurlijk. Het weerbericht. Ja, dit was gewoon een geintje. Dit was de grap van de dag al. Nou, en dan het officiële weer. Vanochtend komt er namelijk plaatselijk mist voor, die geleidelijk oplost. Daarna dan blijft het droog en overwegend zonnig. Vanmiddag is het in het midden en zuiden zonnig. Terwijl er in het noorden ook bewolking voorkomt. Het wordt 19 graden vandaag. Nou ja, qua temperatuur valt het alles nog mee. In het noorden wordt het dan 19 graden. 23 graden in het zuiden van het land. Er staat een matige zuidwestenwind aan de zee. Die wel vrij krachtig kan zijn. Ja, we merken het, hè. Dat weer dan... Mm. Het slaat een beetje om in Europa. Dus dan krijgen we dat ook hier langzamerhand een beetje mee te maken. Maar
3: winter is coming.
2: We gaan het wat dat betreft merken aan de wind vandaag.
3: Ja.
2: Nou, laat de wind maar waaien en de koeien gaaien. Vooral ook loeien, want dan kan die er met zijn eigen zaken bemoeien.
3: Precies.
2: Nou, tot zover. Zeg, zometeen in de ochtendshow dan het gebruikelijke natuurlijk. Waar of niet, waar gaan we spelen? De voor of de na gaan we doen. We gaan vandaag bellen met een bijna jarige.
3: Ja.
2: Wordt een groot feest gevierd. Waar dat dan gebeurt, dat hoor je zometeen. En ook zometeen even een overzichtje van de kranten natuurlijk. In de ochtendshow tot 10 uur zijn we bij je. Goedemorgen.

0: en Freek. Ze komen in november met een nieuw album. De plaat heet Pijnstiller. En dat is ook hoe de titel van het album is. En ja, donderdag hebben ze deze dan uitgebracht. Afgelopen vrijdag natuurlijk in New Music Friday. Maar het is ontstaan in de periode waarin het leven natuurlijk een andere richting nam. Met de ziekte van Freek.
1: Ja.
0: Waarin het nieuws bekend werd dat hij ongeneeslijk ziek is. En ja, muziek gaf ons houvast, zeggen ze dan ook. Iets waar we steeds meer terugkeerden om woorden te geven aan eigenlijk wat ze voelden. Dus ja, ga je het album luisteren, dan hoor je eigenlijk het gevoel van Suzanne en Freek in die periode. Dus gaan eigenlijk een soort van terug naar een jaar geleden inmiddels alweer. Want dat is het, hè? Het is echt een jaar geleden wat er allemaal in die tussentijd heeft plaatsgevonden. Ongelooflijk.
1: Van het weekend was dat, zat ik even te kijken op een van de nieuwsites. Echt de verhalen die daar voorbij komen zetten. Weet je, van je schaamt je eigenlijk een beetje bijna dood dat je mens bent. Want is die wel echt ziek? Weet je, zulke dingen allemaal.
0: Oh, van, echt waar? Werd het geroepen?
1: Ja,
0: oh, gadverdamme. Ongelooflijk,
1: Ik werd er gewoon echt een beetje onpasselijk van.
0: Nou, ik zou die mensen aanraden om even naar het album te luisteren. Pijnstiller dus. November, dan komt hij uit en dit is daar de eerste single van. En meteen ook de gelijknamige titel van het album. Pijnstiller, Suzanne Freek hoorde hier. En daarvoor, Daniel, dat had ik eigenlijk niet moeten doen. Salueka.
1: Hoe, wie, waar?
0: Sahuleka. Wake up, hoorde hier uit 81 in de ochtendshow. Goedemorgen, het is 8:03. Laten we even kijken wat er in het nieuws zit deze ochtend.
2: Wat staat er in de krant?
0: Ja, laten we even de kranten doornemen, Ries. Want wat zit erin onder andere?
1: Ja, goed, de totale studieschuld van studenten en oud-studenten is voor het eerst gedaald. Begin dit jaar bedroeg die 28 miljard euro, 800 miljoen euro minder dan een jaar ervoor. Dat is het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal studenten dat een lening aanvraagt daalt al 3 jaar op rij. Die afname valt samen met de herinvoering van de basisbeurs in het studiejaar 2023-2024. Wel hebben meer oud-studenten een studieschuld. Volgens het CBS zijn dat waarschijnlijk mensen die onder het leenstelsel zijn begonnen met studeren. Door dat leenstelsel liep de totale schuld vanaf 2015 op van 12,7 miljard euro tot boven de 28 miljard euro.
0: Zo dan.
1: Dat kan je haast niet voorstellen hoeveel geld dat is.
0: Nee, dat sowieso. Maar waar blijft het ook? Ik bedoel, het hangt natuurlijk op rekeningen van de mens. Althans, daar ga je vanuit, want daarvoor leen je het ook. Alleen, het moet wel terugbetaald worden natuurlijk.
1: Ja, het moet terugbetaald worden. Dus
0: Pim, die hier trouwens niet is deze ochtend, want die had toch om 10:30 een hoorcollege. Ja, dan gaat hij net niet redden als hij hier om 10:00 klaar is.
1: Dan,
0: maar die zei ook van, mensen hebben 30 jaar om terug te betalen. En voordat dat is gebeurd, dan is dat potje al lang weer aangevuld natuurlijk met nieuwe studenten. Dus, ik dacht bijna van, het is uiteindelijk geslonken dat bedrag vanwege het terugbetalen van die studieschuld. Maar dat is dus niet het geval.
1: Nee.
0: Goed, dan kijken we ook nog even in de kranten. Want de Telegraaf opent met JA21 en de SGP. De politieke partijen die versterken gebedsoproepen van moskeeën alsnog aan banden te willen leggen. De partijen zetten hun wetsvoorstel door, ondanks juridische kritiek van de Raad van State.
1: Oh.
0: Dan gaan we naar Trouw. Daar schrijven ze over druk vanuit de Verenigde Arabische Emiraten. Want rond de fraudezaak tegen Manchester City gaat het om.
1: Oh ja.
0: Volgens kranten dreigden de Emiraten bij een zware straf voor de club investeringen uit Engeland terug te trekken. Dus het is echt ook nog een politieke en financiële kwestie aan het worden.
1: Ja.
0: Wat er allemaal heeft plaatsgevonden. Dichter bij huis dan, want de jeugdzorginstelling Hamberzorg in Boskoop die ligt onder vuur, meldt het AD vandaag. Die instelling biedt jeugdhulp en crisisopvang in een voormalig hotel, waarover omwonenden, winkeliers en raadsleden inmiddels wat zorgen hebben geuit. De gemeente onderzoekt de situatie. Hamber zegt zich van geen kwaad bewust te zijn en vraagt om een gesprek met de gemeente.
1: Oh ja.
0: Nou, dat wat betreft het nieuws voor nu. Zometeen in de ochtendshow natuurlijk nog meer nieuws. Onder andere het nieuws uit de regio. Wat heb je daar straks in zitten, Richard Arreman?
1: De motorrijtuigenbelasting gaat omhoog in Zuid-Holland.
0: Gaat die omhoog?
1: Ja.
0: Ik dacht dat het was tegengegaan, maar gaat toch weer omhoog.
1: Ja, gaat toch omhoog.
0: Oké, nou daar straks meer over bij Richard Arreman. Ook het nieuws van 7:30, oftewel de hoofdpunten van het NOS-journaal, komt er zo aan. Dus deze lekkere plaat van de Creeps. Oeh, I like it. Nou, zo heet hij dan ook. En ik vind het ook.

0: lekkere plaat is dit hoor. The Creeps en Ooh I Like It in de ochtendshow. Het is inmiddels 8:02. Ja, wat zit er zo in het nieuws? Nou, je hoorde het net al van Richard Harman. Iets met de rijtuigenbelasting.
1: Ja, motorrijtuigenbelasting.
0: Ja, de motorrijtuigenbelasting in de provincie Zuid-Holland. Naar verwachting was het idee dat de stijging ervan, dat er niet werd gedaan. Maar blijkbaar is er toch wat aan de hand waardoor het toch omhoog gaat.
1: Precies dat.
0: Je hoort het zo meteen bij Ries. Eerst tijd voor de hoofdpunten van de NOS. Het nieuws van 7:30.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS heeft al zijn bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen vanuit Iran. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. De winst was voor de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Maar zowel hij als president Lula haalden geen absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. Nederlands elftal heeft in de Nations League gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners en Zirkzee scoorden voor Oranje. De weersverwachting. Na het verdwijnen van de mist is het zonnig met wat stapelwolken. En het wordt vandaag 19 tot 22 graden.
0: Gaan we door met het nieuws uit de regio. En die krijgen we van Richard Harman. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De vacature voor een nieuwe burgemeester van Alphen aan den Rijn gaat binnenkort open. Commissaris van de Koning, Wouter Kolff, heeft samen met de gemeenteraad besloten de procedure te starten. Alphen heeft sinds januari vorig jaar een waarnemend burgemeester. De profielschets moet in het najaar klaar zijn. Als alles volgens planning verloopt, krijgt Alphen rond mei of juni volgend jaar weer een vaste burgemeester.
0: Ja, er werd al gezegd dat het na de zomervakantie mogelijk opgestart zou gaan worden. Nu is het iets verder dan na de zomervakantie, maar het gaat daadwerkelijk gebeuren.
1: Het gaat gebeuren.
0: Iets voor jou, Richard Harman?
1: Nee.
0: Nee? Geen, nee. Nee, je moet je weer terug verhuizen naar Alphen. Ja, zou jij niet heel verlegen om zitten,
1: Nee.
0: Oké, okay, dus niks voor jou.
1: Nee, maar je hebt wel een vrijstaande woning volgens mij. Hè? Want de burgemeesterwoning is vrijstaand.
0: Ligt eraan, volgens mij kan je ook een keuze maken om het niet te doen. Maar goed. Okay. Hè, sta je wel volledig tussen de mensen, zo is het ook.
1: Precies dat. Automobilisten in Zuid-Holland betalen volgend jaar opnieuw iets meer wegenbelasting. Een compacte stadsauto wordt gemiddeld 2 euro duurder. Voor een middenklasse komt er ruim 6 euro bij en een SUV kost bijna 11 euro extra. Daar ga ik. De provincie heeft de belasting wel verlaagd, maar door de inflatiecorrectie betalen automobilisten alsnog meer dan dit jaar. Zuid-Holland verwacht dit jaar bijna 511 miljoen euro aan motorrijtuigenbelasting te kunnen innen.
0: Of je moet wat uit je auto slopen, want het gaat natuurlijk om het gewicht van je auto. Gewicht,
1: dus, ik moet ergens snel eventjes 400 kilo ergens weg zien te krijgen.
0: Als je zeg maar een...
1: alleen niet tanken.
0: Of je haalt gewoon de hele motor eruit dat je moet aanlopen. Weet net als die van de Flintstones. Dan is hij wat lichter, Ries.
1: Ja, zoiets, ja. De gemeente Kagen-Brazen wil een landelijk financieel vangnet voor uitzonderlijk dure jeugdzorg. Een motie daarover is met brede steun aangenomen tijdens de ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Volgens de gemeente kunnen de kosten voor één kind soms zo hoog oplopen dat dit grote gevolgen heeft voor de gemeentebegroting. De motie roept de VNG en het Rijk op hierover afspraken te maken. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, op dit moment een waarschuwing voor het hele land. Met uitzondering van het noorden van het land. Er komt dichte mist voor. Dus mocht je de weg op gaan, wees gewaarschuwd. Kan zomaar verraderlijk zijn, hè? Want als ik nu naar buiten kijk, dan denk ik, het is niet per se mistig. Maar als je dan op een plekje komt, ergens buiten de stad, dan kan het ineens heel mistig zijn. Dus wees gewaarschuwd bij deze. Ook gewaarschuwd voor de volgende files. Want de A4 Rotterdam richting Amsterdam levert je oponthoud op van een kwartier. Er staat namelijk 13 kilometer tussen knooppunt Ippenburg en Zoetewoudendorp. Na 12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouden en Nieuwebrug staat 8 kilometer. Je vertraging is daar 7 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 4 kilometer 5 minuten. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel daar 4 kilometer en 7 minuten vertraging. De N11 Leiden richting Bodegraven dan 3 kilometer tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12. Je vertraging is daar 9 minuten. En tot slot de N207, Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Tussen Rijnstaterwoude en de aansluiting met de A4. 5 kilometer en je oponthoud duurt zo'n 7 minuten. Hoe is het op het spoor?
1: Ja, het treinverkeer van en naar Amsterdam Centraal is beperkt vanwege werkzaamheden. Dat duurt allemaal tot van komende nacht 2 uur. Reizigers kunnen omreizen via Amsterdam-Zuid of Duivendrecht. De meeste ICE-treinen naar Hannover en Berlijn vertrekken tot die tijd vanaf Utrecht Centraal. Eurostar naar Londen vertrekt vandaag niet vanaf Amsterdam.
0: Oké, mocht je naar Londen willen gaan, dan kan het even niet vanaf Amsterdam. Dus,
1: vlieg zeg maar.
0: Of Rotterdam, moet je naar Rotterdam.
1: Dan moet je naar Rotterdam.
0: Ja. Van Amsterdam naar Rotterdam.
1: Ja.
0: Sommige mensen vinden het een fijne reis, zeg maar, want dan is het de thuisreis. En Duivendrecht, zeg je toch?
1: Ja.
0: Moet je omrijden.
1: Duivendrecht.
0: Ipiet. Het is geopend, hè? De sollicitatie voor de stem van Bert en Ernie. Dus hybrid. Ja, klinkt hij een beetje? Anders moet ik even inschrijven.
1: Ja, een beetje wel.
3: Hybrid, er zit een banaan in mijn ogenbrit.
0: Nou, ik kan beter mijn best doen. Goed, laten we voorlopig nog maar even aan de ochtendshow doen.

0: iedereen een klein kusje voordat ze de deur uitgaan naar school of naar werk toe. En ook een pakket van ons natuurlijk. En heel veel succes vandaag. Mocht je geen... mijn dochtertje heeft een studiedag vandaag. Nee, althans...
1: Zijn studiedag?
0: Mijn dochtertje niet, maar docenten wel. Dus die is vrij. Gelukkig zijn mijn zwager en mijn schoonzus er om even op te vangen. Anders hadden we hier een kotertje rondlopen. Ries,
1: had ook leuk geweest.
0: Had leuk geweest, maar niet altijd heel handig.
1: Oh.
0: Want als ik muziek draai die zij niet leuk vindt... en dat is vaak alles behalve kinderliedjes... houdt het vaak al op.
1: Oh ja. Ja.
0: Aan de andere kant hebben we ook een eigen playlist... waar ook andere dingen in staan die ze ook wel leuk vindt. Maar ja, het ligt er een beetje aan of dat ook haar smaak is.
1: Ja, precies.
0: En het ligt ook of het jouw smaak is voor waar... ervoor of daarna natuurlijk. Hè? Mm. Want we gaan weer een fragmentje draaien, hoor. Niet zomaar natuurlijk, want we gaan er een spelelement omheen bouwen. Dat is de voor of de na. We gaan namelijk een fragment draaien en aan jou de taak om titel en artiest even door te appen via de app studiealf.nl. /WhatsApp is dat. Dus nogmaals, studiealf.nl, /WhatsApp. En wat wil ik weten? Nou, titel en artiest dus. En het antwoord op of dat die voor of na het jaar 1973 is uitgebracht. Want de laatste keer dat we de voor of de na speelden, speelden we met Aerosmith en Dream On. Was dat de opdracht voor die dag? De vraag is dus, herken je het? Weet je wie de artiest is, wat de titel is van de track... en of dat hij ervoor of daarna is uitgebracht? En dan hebben we het over het jaar 1973. Stuur het in, studiealf.nl/WhatsApp. Je kan kans maken op de titel Dag, winnaar. En op 3 stickers die er op je liggen te wachten. Want ze zijn er weer, hoor. We hebben weer 3 stickers voor je klaar liggen. Dus speel vooral mee, studiealf.nl/WhatsApp. Ja, hoe klinkt die opdracht? Nou, goed luisteren, want hier komt-ie.

0: Ja.
1: Nou, de titel heb je gelijk mee kunnen pakken.
0: Dat is een kleine hint natuurlijk, ja. Voor als je goed hebt opgelet naar de tekst die hier zojuist is bezongen. Maar ja, we willen ook antwoord weten op, nou, buiten de titel natuurlijk, op de artiestennaam. We willen ook het antwoord hebben op, is die voor of na het jaar 73 uitgebracht? 1973 hebben we het natuurlijk over. Denk je het te weten? Stuur het antwoord in. Weet je het niet? Of ligt het op het puntje van je tong? Doe toch een gokje, want wellicht heb je het goed. studioalf.nl/WhatsApp. Titel en artiest voor of na het jaar 1973. Ja, en voor de mensen die een beetje twijfelen waar het antwoord op het puntje van de tong ligt, toch nog één keertje het fragment. Dit is de opdracht voor vandaag.

Wie is dit? Wat is de titel van de track en is die voor of na het jaar 1973 uitgebracht? En laat het weten via de app studiealf.nl/WhatsApp. En wellicht ben jij zo de dagwinnaar en krijg jij 3 stickers van ons. Dus doe mee, studiealf.nl/WhatsApp. Misschien zegt jouw lichaam wel, ja, ik ben er totaal niet klaar voor, maar je mind wel, ja, dan moet je vooral meespelen. De voor of de na? Nou, zometeen het antwoord. Nu is Samba hier. My body isn't ready.

Sambar en My Body Isn't Ready in de ochtendshow. Ja, hoe heet die plaat dan eigenlijk die we zojuist hebben gedraaid? Althans, een fragment daarvan. Ja, dat is natuurlijk een spelelement waar aan je kunt meedoen. Studioalf.nl/WhatsApp om antwoord te geven op de voor- of de naam. Want ja, dat is het spel wat we spelen. Ik heb zojuist het fragment gedraaid. En we zijn op zoek naar titel en artiest voor of na het jaar 73. Het antwoord daarop, studioalf.nl/WhatsApp. Ja, hoe klinkt die opdracht dan? Laten we nog één keer het fragment luisteren.

0: Nou, hoeveel seconden wist jij het, Ries?
1: Ik zat eventjes te twijfelen, maar toen hij begon te zingen, dacht ik gelijk zo'n beetje, ah, dat is die ook weer. Ja.
0: Ja, oké. Okay. Dus het heeft wel, wat is het, 10, 15 seconden geduurd? Het
1: duurde wel eventjes, ja. Ik dacht heel eventjes dat met een ander nummer dat begon.
0: Een ander nummer?
1: Ja. Maar als je me nu zou vragen van...
0: Welk nummer, dan heb je even geen idee meer.
1: Iets met Horse With No Name of iets, geloof ik.
0: Oh, ja, van de... Ja, hoe heet het ook weer? Iets met Amerika, toch, of zoiets?
1: Ja, geen idee meer wat dat was.
0: Ja, nou ja.
1: Horse With No Name, ik zal eens even zoeken.
0: Horse With No Name. Ja, ondertussen ga
1: Amerika,
0: ik dan even...
1: Ja.
0: Oh ja, Amerika. Ja. Nou, zover hoefden we niet te zoeken.
1: Nee.
0: Laten we even luisteren naar het antwoord van Ben, want hij stuurt een audio-appje.
2: Oh. Ja, dit is een moeilijke. De Hurricane dan maar. En ik gok ook... Ja, nou, het is echt om 73. Nou, we gok 72. En de band weet ik eigenlijk ook niet. Dus ik roep maar wat.

0: Ben.
1: Nou, we gaan het weten. Hoor.
0: Ben.
1: Hoi, hoi, succes.
0: Ja. Oeh, ja, Ben. Oeh.
2: Oh.
0: Oeh. Dit is niet dat huppelkutje uit de Zero's. Dat
2: nee.
0: Zeker niet.
2: Nee.
0: Dat is niet zeg maar zijn genre waar hij graag naar luistert.
2: Nee.
0: Maar ja, ik kan me voorstellen dat dit wel een genre is waar Ben graag naar zou kunnen luisteren. Maar
1: nou.
0: Dat, ja. We kijken ook even naar de andere appjes natuurlijk. Want niet alleen Ben speelde mee, ook Floris doet mee. Die zegt namelijk Hurricane. Daarna, alleen ja, welk jaar, of welke artiest weet hij ook niet.
2: Hmm.
0: Oké, okay, dat schijnt nogal moeilijker te zijn, want ik zie daar meer appjes over. En wie is die artiest nou? Ik weet het niet, zegt Bo. Luke die zegt, ja, dit is Hurricane. Daarna, maar... Ik krijg nu een appje van Ben die zegt, die gokt iets wat ik denk dat jij gaat zeggen, Richard Homan. Okay. Roep het maar even. Wat denk jij dat het is?
2: Ja, de onmiskenbare stemgeluid natuurlijk van Bob Dylan.
0: Oké. Okay.
2: Met het nummer Hurricane. Ja, na 1973.
0: Ja.
2: Denk 75, 76 ongeveer.
0: Oké, okay, dus in het officieel Bob Dylan zeg jij Hurricane
2: ja.
0: En daarna, hè?
2: Ja.
0: Gaat het dan
2: daarna.
0: Daarna. Ja. Ik ga het antwoord invullen. Het antwoord dat jij hebt gegeven, Richard Harman. En dat is ook meteen het antwoord wat Sterre heeft gegeven, maar ook Nout. Is hartstikke goed.
2: Hey.
0: En dat is uiteindelijk ook wat Ben appt naar studioalf.nl schijnt te schrijven WhatsApp. Doe toch een gokje met Bob Dylan vraagteken.
2: Ja, ja, ja.
0: Nou, zeker Ben. Het is Bob Dylan, ja. Maar en om en nabij 1973, want ja, jij zegt 1975, Ries, en dat klopt ook. Juli tot oktober heeft het geduurd om het nummer, wat de samenwerking is met Jacques Lévy, om het op te nemen. Dus het heeft echt een paar maanden geduurd voordat het echt is opgenomen. Normaal gesproken zitten ze 2 uurtjes in de studio en dan is het nou, nog even afmixen en klaar. Maar toen werd er echt nog tijd aan besteed. Maar Hurricane komt van part 2, een B-kantje is het, van Bob Dylan. Het is een... 7-inch vinyl single wat in 1975 is uitgebracht. 21 november. En voor jullie tot oktober is het opgenomen. De officiële plaat duurt 8 minuten 33.
2: Ah, ja. 8 minuten 33.
0: 8 minuten 33.
2: Dan weet je waarom we een maand naar bezig zijn geweest. Ze konden gewoon niet beslissen, stond het einde. Dat was het hele punt.
0: Nee, zo is het inderdaad. Maar goed, we kunnen in ieder geval Richard uitroepen tot winnaar. Dankjewel, Ries, voor het goede antwoord. Maar bij deze ook een heel hartelijk applaus voor Bo en Luke. Want zij hebben het allebei goed. En daarmee zijn ze de officiële dagwinnaar. En krijgen zij allebei 3 stickers van ons. Dus 6 stickers gaan de deur uit.
2: Oh. Nou.
0: Lekker bezig. Dat betekent dat wij het stapeltje langzamerhand weer gaan verminderen. Maar dat doen we graag, want we delen het graag aan je uit. Ja, hopelijk spelen we morgen weer. De voor of daarna in de ochtendshow. Wil je kans maken op die stickers, dan moet je meespelen. Studioalf.nl/WhatsApp voor de voor of daarna.

0: er is weer een potje met sterren uitgetrokken, hoor. Hugo, David Guetta, French Montana en Aiden. In de ochtendshow.
1: Ik heb trouwens nog even één dingetje snel te melden over die plaat van Bob Dylan. Jij zegt hij duurt 8 minuten 33.
0: Ja.
1: En ik zeg van ja, eigenlijk moeten wij gewoon, die, als die geweest is in de voorste naam, moet hij...
0: Ja, je wil het plaatje dan horen. Dat...
1: Maar ja, jij zegt van ja, 8 minuten 33, dan moet er een radio-edit zijn. Nou, het volgende is aan de hand. Het nummer werd uitgebracht als een 7-inch vinyls single.
0: Ja, die, gewoon zo'n die duurt 8 minuten 33.
1: Ja, maar dat is dus opgedeeld in twee delen. De voorkant en de achterkant is namelijk één nummer.
0: Oh.
1: En de voorkant, dat wordt dan gezien als zijn de beknopte radio-edit. En die duurt 3 minuten 45.
0: Oh, dus dan kunnen we makkelijk morgen draaien in de ochtend.
1: In principe wel.
0: Nou, ik ga het ergens opschrijven, hopende dat ik dat onthoud. En dan kunnen we morgen Hurricane van Bob Dylan draaien. Zou ik leuk vinden, maar... Ja. Ik hoop het te onthouden, anders moet je me even helpen, Ries.
1: Is goed.
0: Mooi. Ik help jou ook even te onthouden met de vraag. Want ik heb altijd een vraag aan jou. Wat zit er zometeen in het nieuws? Nou, dus nu de vraag. Wat zit er zometeen in het regennieuws?
1: Ja, de regels voor woningzoekenden in Holland-Rijnland worden mogelijk aangepast.
0: Oké. Nou, hoe dat dan precies wordt gedaan en wat we daarvan kunnen verwachten. Je hoort het zometeen na het nieuws van 8 uur. Oftewel, het nieuws van de NOS.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
3: Dus hij zegt het, die keurt hem af.
4: Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
6: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalve.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: De Ochtendshow.
0: Hele goedemorgen, 8:02 is het. De maandagochtendshow op Studio Half en Kagebrazen. En het nieuws van de NOS.
10: Doral Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Dat meldt het CBS. Begin dit jaar was de totale schuld 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen euro minder dan het jaar ervoor. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. Dat heeft volgens het CBS vooral te maken met het leenstelsel.
11: Dat zijn ook vooral veel oud-studenten en mensen die grotendeels of zelfs volledig studeren tijdens dat leenstelsel. Ja, dat leenstelsel is nu beëindigd, maar ja, het duurt wel even voordat de mensen die toen studeren hun studiesgeld volledig hebben afbetaald. En dus er zitten nog steeds heel veel mensen bij met een hele flinke studieschuld.
10: De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. Die koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De autoriteit pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Nederland won gisteravond met 2-1 van Servië in de Nations League. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het zijn 100ste wedstrijd voor Oranje. Daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk kan het nog amper geloven.
12: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
10: Wesley Sneijder is nog altijd record international met 134 interlands. Het weer, de mist is op de meeste plekken weggetrokken. Het wordt vandaag zonnig afgewisseld door wat stapelwolken. 19 graden wordt het in het noorden en mogelijk 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: En dan het nieuws uit de regio krijg je van Richard Arreman. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een week na de jaarlijkse hondenplons in zwembad De Hoorn is bekendgemaakt hoeveel het evenement heeft opgebracht. De afsluiting van het buitenbadseizoen leverde 815 euro op voor de dierenambulance Alfa aan de Rijn.

0: Onze regeling, sinds de invoering is volgens Holland Rijnland zelf niemand uitgeschreven. Op de afrit Hoogmade van de A4 is in de nacht van woensdag op donderdag rond 2:30 een auto tegen een verkeersbord gereden. De auto raakte zwaar beschadigd en kon niet meer verder. De bestuurder had de plek verlaten en het voertuig stond in tegengestelde richting. De auto is geborgen en het beschadigde verkeersbord verwijderd. Tijdens de werkzaamheden waren de afrit en rechterrijstrook tijdelijk afgesloten. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, in totaal staat 100 minuten op dit moment. 13 files gaat het om in de regio. Ik krijg van mij de langste en die duren 10 minuten of langer. Dan heb ik er twee voor je. En ik begin eerst met een waarschuwing. Want in het hele land, met uitzondering van het noorden, komt er dichte mist voor. Dus pas op als je de weg op gaat. Verder dan die files. Ja, de A4 Den Haag richting Amsterdam levert je oponthoud op van een kwartier. Er staat namelijk een file tussen knooppunt Prins Klausplein en Hoogmade. 12 kilometer gaat het om. En dat heeft te maken met onder andere een ongeluk op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Dat is de andere kant op. Tussen Roelevaartsveen en Zoetewoude-Rijndijk staat 9 kilometer. Twee rijstroken zijn afgesloten. Je totale vertraging bedraagt meer dan een half uur. Er wordt geadviseerd om te rijden via Sassheim en Wassenaar. Dat is de A44, de N44 en de N14. Hoe is het op het spoor verder?
0: Ja goed, het treinverkeer van en naar Amsterdam Centraal is beperkt vanwege werkzaamheden. Dat duurt allemaal tot vannacht 2 uur. Reizigers kunnen omreizen via Amsterdam-Zuid of Duivendrecht. De meeste ICE-treinen, ijstreinen, naar Hannover en Berlijn vertrekken tot die tijd vanaf Utrecht Centraal. Eurostar naar Londen vertrekt vandaag niet vanaf Amsterdam Centraal. Okay. En ook tussen Rotterdam, Breda en Brussel zijn er werkzaamheden. Allemaal tot komende zaterdag 1 uur 's nachts. Dan heb ik nog een andere melding. Door een persoon op het spoor is er vanochtend vertraging tussen Amsterdam Centraal en Amsterdam Bijlmer Arena. Er rijden daardoor minder treinen richting Utrecht en Gouda. De NS verwacht dat de problemen rond 8:45 zijn opgelost. Reizigers wordt geadviseerd om vlak voor vertrek de actuele situatie en de reisplannen te controleren.
1: Zo, nou, dat is een mond vol wat er allemaal aan de hand is.
0: Ja, genoeg aan de hand.
1: Nou, zo is het. Gebruik in ieder geval die reisplannen en dan moet het helemaal goed komen. En over een half uurtje hebben we weer een update natuurlijk. Nou, tot zover voor nu. Zometeen in de ochtendshow gaan we het hebben over sport. Want er is weer gevoetbald afgelopen weekend. En we bellen zometeen met Rick Zindigen om dat even door te nemen.
2: De ochtendshow met Wesley Hoek. Studio Alphen en Studio KG Razen.
3: Start je dag.
4: Goedemiddag.
2: Met Wesley Hoek, de ochtendshow.

0: Self-Aware van Temper City in de ochtendshow. En daarvoor natuurlijk Love Will Save the Day van Whitney Houston. Goedemorgen. Het is 17 over 8, maandag 5 oktober vandaag. Ja, vandaag is het Wereld Habitat Dag. Het is een dag waar aandacht wordt gevraagd voor goede huisvesting en leefbare steden. Valt op de eerste maandag van oktober. Nee, dat is vandaag, 5 oktober. Verder ook Wereldarchitectuurdag en Dag van de Leraar. Niet alleen in Nederland, maar het is wereldwijd is het Dag van de Leraar. Is er een docent wat jou toen de tijd is opgevallen, Ries? Waar je nog goede herinneringen aan hebt?
1: Ja, zeker. Ja? Jawel.
0: Noem er eens één.
1: Onze catechese leraar toen de tijd. Catechese leraar, die deed godsdienstleer. Ik zat op een katholiek voortgezet onderwijs.
0: Ja.
1: En die beste man die is tegenwoordig pastor in Aarlanderveen.
0: Oh, echt waar?
1: Tenminste, in Nieuwkoop, in de gemeente Nieuwkoop. En ter Aar zit hij, meneer Van Aarlen. Ik noem hem ook nog steeds meneer Van Aarlen. Ik kom hem regelmatig nog tegen.
0: Hij komt er wel nog tegen?
1: Ons zoontje heeft hij ook gedoopt.
0: Oh, wat goed.
1: Maar ik kom hem nog regelmatig tegen. En ik noem hem eigenlijk altijd meneer Van Aarlen.
0: Hey, wat grappig, man. Maar die man die leeft dus nog steeds. Het is lange tijd geleden dat jij op school hebt gezeten natuurlijk.
1: Zo'n 35 jaar geleden ongeveer.
0: Maar leraar catechese, of ik weet niet, wat was het vak dan?
1: Gewoon godsdienstleer.
0: Ja, godsdienstleer heette dat. Ja, tegenwoordig heet dat natuurlijk LEVO. Levensbeschouwelijke vorming is daar de afkorting dan van. Leuk. Dat je hem nog tegenkomt ook. Ja, en dat zeker. Je daar dan ook goede herinneringen aan hebt.
1: Ja.
0: Je zou maar een docent hebben waar je geen goede herinneringen aan hebt. En dat je die dan tegenkomt, weet je wel. Dat is ook zo.
1: Ja, dat is ook zo. Ja.
0: Nog nieuws voor vandaag. Want in Nieuwe Wetering bij Park De Bult zijn 300 bomen verdwenen.
1: Zomaar foetsie.
0: Ja, la kabouters, weet je wel. Gewoon ineens zo bam, weg. Nee, vrijwilligers die balen van de kap, want ze zijn gekapt voor woningbouw.
1: Oh ja.
0: Zou het park iedere maand bij en willen dat het overgebleven groen een fijn plekje blijft. Maar ja, voorlopig wordt daar alleen maar gebouwd. En zul je daar waarschijnlijk alleen maar graafmachines tegenkomen.
1: Oh, ja.
0: Leimuiden dan, daar is een veiliger oversteek bij de Beukelaan mogelijk alsnog in beeld. De gemeente kijkt opnieuw naar de situatie, mede vanwege de woningbouw in Leimuiden-West. De zebrapad of andere oplossingen is nog niet gekozen. Het blijft voorlopig bij opnieuw kijken. Hè. Het gaat nog niet om een daadwerkelijke oplossing. En voor de straat naar het podium, van de straat naar het podium... want Ed Sheeran heeft een nieuw voorprogramma gevonden. Isaac Slade, de voormalige frontman van The Fray. Die gaat in het voorprogramma staan. Althans, dat deed hij zaterdag al tijdens de Amerikaanse tour. Sheeran die zocht vervangers nadat natuurlijk de heel gedoe was rondom Macklemore.
1: Oh ja, ja, ja.
0: En ook de andere artiesten die in dat voorprogramma stonden... die zich uit solidariteit hadden teruggetrokken. En wat heb jij nog in het nieuws, Ries?
1: De markt voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs werkt niet goed. Dat concludeert de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. Uitgevers Thiele Meulenhof, Noordhof en Malmberg... hebben het overgrote deel van de markt in handen. De prijzen van hun boeken stegen de afgelopen jaren harder... dan die van vergelijkbare producten. En het aanbod sluit volgens de Waakhond slecht aan op de behoeften van scholen.
0: Ja.
1: De ACM roept uitgevers op scholen niet langer te verplichten... om hun papieren en digitale versies samen af te nemen. Zogenoemde koppelverkoop. Ook moeten ze duidelijker zijn over de prijs en kwaliteit van de lesmaterialen.
0: Ja, aan de andere kant is het toch rete irritant... als je op een gegeven moment een bepaald systeem hebt of een bepaalde methode. En als je dan zeg maar zowel digitaal als op papier zo'n methode hebt gekocht... maar je moet dat dan weer bij iemand anders afnemen... dan strookt dat misschien niet met elkaar. Dan heb je juist van... ja, maar meneer of mevrouw, het stond niet in de boek.
1: Ja.
0: Het is vandaag dag van de leraar... dus we moeten wel lief zijn voor de leerkrachten... die gewoon dag in dag uit voor de klas staan. Want ook na schooltijd staan ze voor de klas... omdat ze continu worden gebeld door leerlingen of ouders... Die

0: die vragen hebben daarover. Dus, maar goed, er wordt in ieder geval weer naar gekeken naar dat systeem.
1: Ik heb trouwens, het komt nu in één keer voorbij zetten, hier is bij mijn AD Groene Hart pagina.
0: Ja?
1: Dus het is eigenlijk een leuk vraagje voor de persoon die aan de telefoon hebt hangen, Rick Zinnige. Er staat hier namelijk als kop, rood na 45 seconden en verzorger weggestuurd. Dus ik ben benieuwd waar dat is gebeurd.
0: Nou, ik ook. We gaan het namelijk hebben over het afgelopen sportweekend. Oftewel het voetbal van afgelopen zaterdag. Even een klein overzichtje daarvan. En dus die vraag, ja, waar is er na 15 seconden rood gegeven?
1: 45 seconden.
0: Nou, 45 seconden. Nou, net. Voelde 15 seconden namelijk.

0: Krankzinnige, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb jij toevallig een idee waar na 45 seconden er rood is gevallen in het regiovoetbal?
1: Nee.
0: Oh, dat weet hij dan niet. Dat is toch... Weet jij het wel, Ries?
2: Ik weet het ook nog niet, want
0: je bent
2: nog
0: steeds aan het laden.
1: Okay. In ieder geval niet bij onze regioclubs, denk ik.
0: Nee, ik heb er ook niks over gehoord afgelopen zaterdag. Dus,
1: Ik zie het ook niet staan eigenlijk bij... Ik weet niet waar Ries het ziet.
2: Maar... Ik ga nog even op diepen. Proberen op te diepen, laat ik het zo zeggen.
0: Zo is het. Ries gaat erachteraan. Dan gaan we eerst het belangrijkere nieuws van jou horen. Want er is weer een speelronde geweest. Zaterdag. Het was ook te horen bij Sportlokaal natuurlijk op Studio Alphen Kagenbrazem. Jij was ook bij een van de wedstrijden. En dan is het al meteen de eerste wedstrijd. Want jij was bij... SV ARC. Dat zeg ik, ja.
1: Ja, ga maar. dat klopt. ARC tegen Jos Watergraafsmeer. Jos was de gedeelde koploper in de competitie. En ARC is de koning van de gelijke spelen. Hè? 5 wedstrijden speelt, 3 keer gelijk. En die trend zetten ze lekker voort. Het is nu 6 wedstrijden en 4 gelijk, want ze hebben wederom gelijk gespeeld. 2-2 werd het. Nou ja, op zich, tegen de medekoploper kun je daarmee thuiskomen. Al had er misschien ook wel meer in gezeten. Binnen 16 seconden was het al 1-0 via een afstandsschot van Bas Bolder. Waarna Jos de wedstrijd omdraaide vanuit 2 hoekschoppen naar een 1-2 voorsprong. En een voorzet van Arjen Ouwendijk die in 1 keer binnenviel, bepaalde de eindstand uiteindelijk op 2-2.
0: Ja, je zegt het al, gelijke spelen lijkt het wel. Want tot nu toe alleen maar gelijke spelen, toch, bij ARC?
1: Ja, elk puntje is een stuntje natuurlijk, maar ARC neemt dat wel heel letterlijk. Ja. Dan heb je inderdaad 1 gewonnen, 4 gelijk en 1 verloren. Nou ja, je verliest in ieder geval niet, dat is het positieve. Maar je wint ook weinig, dat is wel minder positief.
0: Dat is minder positief. Wat heeft dat voor gevolgen voor de stand? Blijven ze nog steeds gewoon in het midden van de competitie staan?
1: Ja, dan blijf je inderdaad een beetje hangen. Dus ze staan nog steeds 10e. En dan heb je op zich wel uitzicht naar boven, maar ook naar beneden.
0: Ja, precies. Ja, het kan alle kanten nog op in zover.
1: Nou ja, de competitie is 6 wedstrijden oud, dus uiteraard.
0: Uiteraard. Maar als je gelijk blijft spelen, dan wordt het wel een lastig verhaal natuurlijk.
1: Dat klopt.
0: Ja, ja. Dan hebben we nog iemand die wel in de winnende mood is. Zeker ook de afgelopen weken. VV Alversen
1: Boys. Ja, klopt. Ze hebben wederom gewonnen in de eerste klasse. Uit bij Spartaan 20. Dat is een knappe overwinning. 1-4 is het geworden. Doelpunten van Davy Overes, Pierre Mokanda, Donny van der Neut en Daniel Abink. Dat waren de doelpuntenmakers van Alphense Boys. Dat koploper is in de competitie na 3 wedstrijden. En dus kan spreken van een uitstekende start. Komend weekend nemen ze het op tegen VOC. Dat is de nummer 10 op de ranglijst. En wie weet wat er dan kan gebeuren. Voor het seizoen. Werd Alphense Boys natuurlijk ook eerste in de eerste periode. Nu zijn ze bezig om een kunstje te herhalen. Maar het zou natuurlijk mooi zijn als ze kunnen promoveren en weer bij ARC in de competitie kunnen komen.
0: Nou, zo is het. Daar gaan ze natuurlijk ook voor met z'n allen. Maar in ieder geval wel een goed begin. Dat is wel lekker voor het vertrouwen voor de rest van de competitie.
1: Dat is het halve werk.
0: Ja, dat ook een mooie uitspraak. Dat is het halve werk inderdaad. De volgende voetbalvereniging die speelde tegen een team wat, ik hoop in ieder geval niet per letter wordt betaald. VV Alfia.
1: Ja, die speelde tegen Graaf Willem 2 vak. Ja. Dat is inderdaad een hele mond vol. maar ze wonnen met 1-3 en daardoor is Alfia ook koploper op dit moment. Dus het gaat ze voor de wind. Op bezoek bij...

0: bij de club met de lange naam, Marwan Fennig, die de score opende. En Moreno Bruster en opnieuw Marwan Fennig, die uiteindelijk na de 1-1 stand de 1-2 en 1-3 op het scorebord wisten te zetten. En Alvia gaat door met 7 punten aan kop in de competitie, samen met Forum Sport. Maar vanwege een beter doelsaldo dus staat Alvia dus bovenaan.
1: Kijk. Dat betekent dat ook zij lekker zijn begonnen aan de competitie. En hopende dat zij het gaan volhouden natuurlijk. Maar je zei het al, de competitie is nog vrij jong. Dat betekent ook, of dat geldt hetzelfde natuurlijk, voor het team wat in de vierde klasse A uitkomt. En dat is...
2: BSC 68.
0: Ja, vierde klasse inderdaad. Gedegradeerd uit de derde klasse voor het seizoen. En dus stiekem ook wel een beetje de verwachting dat BSC bovenin mee gaat doen. Het nog een beetje stroefjes... bij de club uit Benthuizen. Het speelde met 3-3 gelijk tegen 16-Hoven. Dan neemt hij in ieder geval een punt mee. Maar ja, dat is natuurlijk niet helemaal wat je wil. Ja, en die tijd opende de scorer Timo Smit. Was degene die daarna 2 keer trefzeker was. De speler uit de onder 19-1. Die meedeed bij het eerste elftal. En 2 keer het net vond. Bepaalde daardoor de eindstand op 3-3. En BSC staat daardoor nu 5e op de ranglijst. En moet al 4 punten toegeven op de nummers 1 en 2 in de competitie.
1: Ja, maar het positieve aan het verhaal is wel dat de jeugd heeft de toekomst. Hè? Dus die Timo, die heeft zichzelf in de kijker weten te spelen.
0: Dat denk ik wel, ja. Die heeft een goede indruk achtergelaten.
1: Of dat ook zo geldt voor deze?
2: AVV Alphen.
1: Die in de vierde klasse B uitkomt en speelde tegen?
0: KDO. Ja, 1-4 verloren. Op zich geen schande. KDO geldt... misschien wel als de titelfavoriet in die competitie. En we weten dat AVV Alphen natuurlijk nog een beetje zoekende is met wat blessures. En natuurlijk als promovendum dus het sowieso lastig heeft in die competitie. Het kwam ook op achterstand nog wel terug tot 1-1. Maar uiteindelijk liep de bezoekende ploeg uit naar een 1-4 zege. En daardoor vindt AVV Alphen zichzelf nu terug op de 10e plek.
1: Dan hebben we nog een burenruzie, ook in de vierde klasse B. Dat is namelijk...
2: SV Aarlanderveen.
1: En zij speelde tegen Walbrugge.
0: Ja, klopt inderdaad. Een halve Kagenbraas, een ruzietje.
1: Ja.
0: Aarlanderveen maakt het Walbrugge heel moeilijk. Maar de bezoekers wisten uiteindelijk de 1-2 zegen over de streep te trekken... met hangen en wurgen. En dus komt Aarlanderveen steeds dichter bij dat, bij dat eerste officiële puntje... in weet ik vooral niet hoe lang tijd.
1: Ja, als je vorige meet had wel, ja.
0: Ja, maar het is nog niet gegund.
1: Nee.
0: Bas Siebert opende de score namens Walbrugge. Nigel Steenhoff maakte de 1-1. En het was dus Dennis Boer, de topscorer van Walbrugge... die in de 5e minuut van de blessuretijd nota bene... de winnende treffer van Walbrugge maakte. Waardoor Aarlanderveen dus puntloos onderaan blijft staan. En Walbrugge klimt naar de 11e plek in de competitie.
1: Nog een burenruzie, alleen wel een hele verre buur. Dit keer alleen niet hele goede buur.
2: VV Koudekerk.
1: Speelde uit bij Woerden.
0: Nou, dat is wel een hele verre buur dan.
1: Ja, maar goed, toch vlakbij.
0: Vlakbij, nou ja, goed.
1: Even met de trein en je bent er, ja.
0: Ja, vanuit Koudekerk is het even goed wel een stukje tuffer natuurlijk.
1: Nee, dat is waar.
0: Ja, het werd 2-2. Koudekerk kwam op een 2-0 achterstand, maar wist zich terug in de wedstrijd te knokken. Via Mika Gross en Kevin Vonk. En dat betekent dus opnieuw een puntje voor Koudekerk. Dat 6e staat op de ranglijst. En natuurlijk ook geldt als een van de favorieten om kampioen te worden en te promoveren. Aangezien het natuurlijk 2 jaar op rij gedegradeerd is. Van de 2e naar de 3e en van de 3e naar de 4e klasse. Maar het kijkt nu wel al direct tegen een achterstand van 4 punten aan ten opzichte van koploper KDO.
1: Ja, en daarnaast komt de voorspelling van de nieuwe voorzitter, de heer Griffioen. Die komt niet uit, want hij had 1-2 voorspeld. Dat werd het helaas niet. Een gelijkspelletje, moeten ze het mee doen.
0: Ja, dan moet je beter verdedigen.
1: Ja, dan hebben we nog een andere burenruzie. Dit keer een echte burenruzie. Want we hebben het over Alphen aan de Rijn en Nieuwkoop. Oftewel...
2: VV Zwammerdam.
1: Tegen?
0: THVV. Ja. Of zoals ik ze zelf in de volksmond noem, TAF.
1: TAF, ja.
0: THVV. 3-0 werd het voor Zwammerdam. Een overtuigende zegen. Morris van Vliet, Derek Boot en Jurjen TAF waren trefzeker. En dat betekent dat Zwammerdam opklimt naar plek 4 op de ranglijst. En ook zeker bovenin mee gaat doen in de competitie.
1: Kijk, dan gaan we naar de andere kant van Alphen. Want daar hebben we natuurlijk de vereniging.
2: VV Hazerswoudse Boys.
0: Ja, die krijgen de deksel wel een beetje op de neus zo aan het begin van dit seizoen. Er is natuurlijk uitgesproken dat ze niet alleen in de vierde klasse willen blijven als promovendus. Maar stiekem ook wel hoger mee willen doen. Misschien wel om een periodetitel. Nou, ik denk dat ze toch beter eerst even op de

0: eerst kunnen gaan focussen. Want ze hebben wederom verloren. Nu met 3-1 op bezoek bij Warmunda. Dat betekent dat Haas Zoutse Boys de hekkensluiter is in de competitie met 0 punten. En ja, dat is toch een tegenvallertje.
1: Ja, in datzelfde dorp daar is nog een voetbalvereniging. En dat is natuurlijk de enige echte.
2: SV Bernardus.
1: Speelde uit in Leiden.
0: Ja, de vijfde klasse inderdaad. Die speelde op donderdagavond al op bezoek bij Lugdunum.
1: Ja.
0: Altijd lastig en altijd een bijzondere vereniging om naartoe te gaan, zullen we zeggen. Dat is ook deze avond weer gebleken met 3-2 voor Lugdunum. Dat vorig jaar geen eerste elftal had. En dus dit jaar weer terugkeerde. Het speelde de eerste twee wedstrijden gelijk en nu wist het te winnen dus. Diep in blessuretijd. Sowieso vielen 3 doelpunten in blessuretijd. De 2-1, de 2-2 en 3-2 vielen alle drie in die laatste fase van die wedstrijd. Even kijken hoor, mijn telefoon die doet inmiddels. Ja, daar is hij weer.
1: Daar is hij weer.
0: Met 13 gele kaarten maar liefst.
1: 13?
0: Waarvan,
1: zo.
0: Ja, 2 voor de hoofdtrainer van Lugdunum. En 2 voor de assistent-trainer van Bernardus. Dus het zal erg gezellig geweest zijn langs de lijn. Maar goed, het was Rick van der Zalm die 2 keer trefzeker was voor Bernardus. Maar genoeg was het niet.
1: Nee, genoeg was het niet. En oké, dus 13 gele kaarten. Niet die rode kaart na 45 seconden dus.
0: Nee,
1: dat dan weer niet. Ja, we hebben nog 1 wedstrijd over voor de mensen die zitten op te letten en die denken, hey, ik heb er nog 1 gemist. Ja, dat klopt.
2: BGC Floriant.
1: Want zij zouden uitspelen tegen, thuis spelen tegen Moerkapelle, maar er is wat met Moerkapelle aan de hand, heb ik het idee.
0: Dat klopt, ja. Daar is wat gebeurd in de laatste wedstrijd met 2 rode kaarten. En volgens mij is het zo dat als je op een bepaalde manier gedraagt tegen een scheidsrechter, en dat zal dan wel gebeurd zijn, dat je een soort time-out krijgt van 2 wedstrijden en dat je dan dus niet mag voetballen. En daarom zal die wedstrijd vermoed ik zomaar afgelast zijn, want de volgende wedstrijd van Moerkapelle tegen Haagse Hout is ook afgelast.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Dat betekent dat die wedstrijd tussen Floriant en Moerkapelle op zaterdag 17 oktober wordt ingehaald.
1: Oké, dus hij wordt wel ingehaald. Het is niet zo dat Moerkapelle nu 3 punten gewoon weggeeft.
0: Nee.
1: Nee, dat niet. Oké. Nee, ja. Laat dat duidelijk zijn inderdaad. Dus die krijgen we nog te goed van zowel Floriant als Moerkapelle. Dat wordt dan later ingehaald. Ja, we hebben nog 2 dingen even te doen, Rick. Dat is namelijk, er zijn wel doelpunten gemaakt natuurlijk in de afgelopen periode. Laten we beginnen met
2: het Kilian Bouwhuis doelpuntenklassement.
1: Ja, het Kilian Bouwhuis doelpuntenklassement. Hij heeft, ik heb hem niet gehoord van jou, dus hij heeft niet gescoord, Rick.
0: Nou, moet ik heel eerlijk zeggen dat in ons voetbaloverzicht de doelpunten maken van AV Alphen er niet bij staat. Dus helemaal zeker weten doe ik het ook niet.
1: Ja, dan moeten we daar even achteraan gaan natuurlijk.
0: Ik zit even te kijken of dat ik kan.
1: Er is maar 1 doelpunt ook gescoord door de Alphen, maar toch?
0: Ja, dat bedoel ik. Even kijken of hij überhaupt gespeeld heeft. Zo te zien niet. Oh jawel, hij heeft wel gespeeld. Ja, hij heeft gespeeld, hij heeft geel gekregen en hij is gewisseld.
1: Oké. Maar geen doelpuntje erbij dus voor hem?
0: Nou ja, dat weet ik niet, niet zeker.
1: Nee. En wouden we nog een andere score bij, dat is namelijk het
2: het Koen Kampioen doelpuntenklassement.
1: Ja, ook zijn naam heb ik niet gehoord, oftewel ook hij heeft niet gescoord dit weekend.
0: Nee, daarvoor weet ik inderdaad zeker dat hij niet heeft gescoord. Want dat was meneer Van der Zalm die de 2 had gemaakt.
1: Ja.
0: Geen doelpunt voor Koen.
1: Zonde. Ja, en voor de teams, maar ook voor beide heren natuurlijk een slecht weekend. Hopen dat het volgend weekend beter gaat. Want dan is er weer een nieuwe speelronde aanstaande zaterdag. Vanaf 2 uur dan hoor je Sportlokaal weer op Studio Alphen en Kare Brasem. Tot slot, Ries, ben je er al achter?
3: Het was in de wedstrijd VV Streefkerk tegen FC Perkouw. Ja, een invalbeurt van Mickey Veldhoen, die duurde slechts 45 seconden. Hij kreeg een rode kaart na een opstootje, waarbij ook de speler van Streefkerk met rood van het veld werd gestuurd.
1: Okay.
3: Dus het was wel gelijke monniken en gelijke kappen.
1: Nou, zo is het inderdaad. Nou, gelukkig niet hier in de regio geweest. Wel, wat zijn nou, 13 gele kaarten?
0: Ja, dat was bij Lugdunum tegen Bernardus.
1: Ja, precies, ja. Het speelde trouwens afgelopen weekend niet vanwege Leids ontzet. Hè. Laten we daar nog even voor de duidelijkheid, want mensen die vroegen dat vorige week zich af, waarom spelen ze dan van het weekend niet? Maar Leids ontzet was daar de reden van. Dus vandaar. Rick, dankjewel weer.
0: Ja, geen probleem.
1: En mag je van het weekend weer ergens naartoe?
0: Ja, Alphense Boys tegen VVC.
1: Oh, mooie wedstrijd.
0: kan ook blijken, maar op papier wel.

0: Dan heeft het hele liedje wel gehad ongeveer natuurlijk. Jongen, 3 seconden en 2100ste.
1: Dat is zo'n klassiek foutje van ik heb een plaat ingestart. Maar eigenlijk moeten we iets anders gaan doen.
0: Ja, zoiets inderdaad. Het is namelijk al veel te laat. 8:55. Zometeen in de ochtendshow dan gaan we eens even bellen met een organisatie wat binnenkort een jubileumfeest heeft. Welke organisatie dat is, dat hoor je zometeen. Ook het nieuws uit de regio komt eraan. Wat heb je erin zitten, Ries?
1: De aanleg van de fietsbrug over het Aarkanaal heeft opnieuw vertraging opgelopen.
0: Ja, gaat meer geld kosten, hè?
1: Ook dat.
0: Ja, ongelooflijk. Nou, meer daarover zometeen in het regennieuws. Eerst tijd voor het nieuws van 8:30. De hoofdpunten van de NOS.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar was het 28 miljard euro, daling van 800 miljoen euro, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. De VS heeft als een bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen vanuit Iran. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. De winst was voor de rechtsradicale Flavio Bolsonaro, maar zowel hij als president Lula haalden geen absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. Het weer zonnig met wat stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden.
0: En wat er aan de hand is in de regio? Nou ja, meer daarover van Richard Harreman, want hij heeft het nieuws voor je uit de regio. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De aanleg van de fietsbrug over het Aarkanaal heeft opnieuw vertraging opgelopen. Eerder dit jaar werden zorgen over de constructieve veiligheid geconstateerd, waardoor het inhijsen tijdelijk werd stilgelegd. Die zorgen zijn inmiddels weggenomen, maar de brugdelen liggen nog altijd in een weiland tussen Alphen en Aarlanderveen. Wanneer de brug klaar is, is nog altijd niet bekend. De kosten zijn inmiddels opgelopen van 4,2 naar 7,5 miljoen euro. De president Kennedy-laan in Alphen aan de Rijn is vandaag tot en met donderdag gedeeltelijk afgesloten vanwege asfalteringswerkzaamheden. Tussen de Planetensingel en de burgemeester Bruinslot-singel is de weg in één richting dicht voor gemotoriseerd verkeer. Verkeer vanaf de Oranje-Nassau-singel kan wel richting de burgemeester Bruinslot-singel rijden. Verkeer de andere kant op moet omrijden via de aangegeven route. Henk Molkenboer uit Leimuiden heeft de Gouden Wiek van de gemeente Kagen-Brasemond gekregen. Burgemeester Astrid Heijstee-Bolt reikte de onderscheiding uit voor zijn jarenlange vrijwillige inzet. Molkenboer is onder meer actief bij Zwembad de Kleine Oase, Tafeltje Dekje, Fietsmaatjes en Begrafenisvereniging Sint Barbara. Volgens de gemeente is hij een belangrijke verbinder binnen de verschillende organisaties. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is flink wat opgelopen hoor, het aantal meldingen. 12? Nou, op zich, het aantal meldingen valt nog mee, want we gaan naar 11 naar 12. Maar we gaan van 100 naar 147 minuten in totaal. Krijg van mij de langste en duren 10 minuten of langer. Allereerst een waarschuwing voor het hele land. Met uitzondering van het noorden komt dichte mist voor. Nog altijd, dus wees opgepast. En ook opgepast voor de volgende files, want de A4 Den Haag richting Amsterdam levert je tussen Prins Klausplein en Hoogmade 11 minuten vertraging op. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt Hoek en knooppunt de Nieuwe Meer staat 10 minuten vertraging. En de A4 Amsterdam richting Den Haag, daar heeft tussen Nieuw-Vennep en Zoetewoude-Rijndijk een ongeluk plaatsgevonden. Twee rijstroken zijn er afgesloten, daarom heb je daar meer dan 3 kwartier vertraging. Omrijden wordt geadviseerd om dat te doen via Sassheim en Wassenaar, en dat is dan de A44, N44 en de N14. Een kwartier vertraging dan op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwbrug en Nieuwegein is dat. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouw en knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten. De A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Oegstgeest-Noord en Wassenaar een kwartier. En ook een kwartier tot slot op de N219 Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. En de file staat tussen de aansluiting met de A20 en Capelle aan de IJssel. Nou, net zo'n rijtje bij het spoor, Ries, of valt mee daar?
1: Het treinverkeer van en naar Amsterdam Centraal is vandaag beperkt door werkzaamheden. De aangepaste dienstregeling duurt tot vannacht 2 uur. Reizigers kunnen omreizen via Amsterdam-Zuid of Duivendrecht. Tussen Sloterdijk en Amsterdam Centraal wordt reizen via Amsterdam-Zuid en Lelyland geadviseerd. Dan heb ik nog een andere melding. Door een defecte trein is er vanochtend vertraging op de hoge snelheidslijn tussen Schiphol Airport en Rotterdam Centraal. Er rijden daardoor minder treinen. De NS verwacht dat de problemen rond 9:30 zijn opgelost. Reizigers wordt geadviseerd, en dat is eigenlijk altijd een goed punt, om vlak voor vertrek de reisplannen te controleren.
0: Ja, niet alleen nu, maar altijd eigenlijk wel. Dat is altijd wel goed om te doen. Over een 20 minuten heb je opnieuw een update van ons natuurlijk. Dus blijf vooral luisteren naar de ochtendshow. Sowieso natuurlijk, want we gaan het even hebben over een organisatie zometeen die een jubileum gaat vieren. Welke organisatie dat is en hoeveel jaar ze bestaan, je hoort het zo. Naar de muziek. van Lucas en Steve. All I Know, ook die komt eraan.

0: De ochtendshow. Het is een bijzondere dag vandaag, want in het nieuws vandaag staat namelijk bij Cape Cod. Dat is bij Massachusetts.
1: Ja, dat is echt een rotwoord is het.
0: Maar er is in ieder geval een zeldzame schildpad gevonden. Die heeft twee hoofden, twee koppen.
1: Ebba?
0: Ja. Het diertje weegt maar 5,2 gram en is volgens de opvang tegen de verwachting gewoon gezond. Oh. Maar ja, je zou maar tegenkomen, dan schrik je helemaal wezenloos. Ja, denk je, wat is dat nou voor beest?
1: Ja.
0: Maar de koppen die functioneren onafhankelijk van elkaar, maar delen wel hetzelfde lichaam. Samen onderweg, ja, ieder met een eigen blik. Dus als de een rechts wil en de ander links, dan wordt het een moeilijk verhaal natuurlijk. Zit Siamese tweeling
1: in feite
0: eigenlijk.
1: Wel, ja. Ja.
0: Dan de hersenonderzoeker Anne Urai legt uit dat groepen hersencellen informatie verzamelen voor verschillende opties, totdat één keuze de overhand krijgt. Dat gebeurt zelfs wanneer je beoordeelt of een banaan rijp is. Ja, een compleet overleg onder je schedel, gewoon bij de fruitschaal. Nou, die tweekoppige schildpad, die heeft daar best wel moeite mee. Maar daarmee kan het namelijk, met dit onderzoek kan blijken waarom je bijvoorbeeld een banaan die geel is lekkerder vindt dan een banaan die bruin is.
1: Ja, maar dat is ook, je merkt het ook in de textuur.
0: Nee, dat klopt. En het heeft een andere smaak, absoluut. Hetzelfde als een banaan groen is.
1: Ja.
0: Maar vandaar dat eigenlijk dat ze kijken om de banaan, want daar schijnt een nieuwe methode ook voor te zijn.
1: Ja.
0: Dat ze die langer geel kunnen houden, zodat het minder snel wordt weggegooid.
1: Ah ja, ze hebben volgens mij ooit wel eens geëxperimenteerd met aardbeien. Gele aardbeien.
0: Gele aardbeien.
1: En mensen vonden ze ook niet lekker. Of blauwe aardbeien, geloof ik dat het was.
0: Ja, ik ken nog wel de blauwe cola bijvoorbeeld.
1: Oh ja.
0: Dat was ook een tijdje was dat in, maar dat ook bijzonder verhaal. Heb je ook een bijzonder verhaal trouwens, Ries?
1: Ik zal hem er even snel bij pakken, want ik was alweer op zoek naar die blauwe aardbeien. Ja, in Brazilië is een tweede ronde nodig om een winnaar aan te wijzen van de presidentsverkiezingen. De rechtsradicale Flavio Bolsonaro kreeg met 47% de meeste stemmen, maar haalde dus geen absolute meerderheid. Zittend president Lula werd tweede met 45%. De linkse Lula staat voor een progressieve en sociale agenda. Hij noemt de uitkomst onverwacht. Volgens Bolsonaro laat de uitslag zien dat Brazilianen verandering willen.
0: Ja, dat blijkt al jaren natuurlijk dat ze verandering willen. Maar voorlopig lijkt dat er nog niet van te komen dan, alhoewel. Ja, aan hun stemgedrag dan misschien wel.
1: Ja.
0: Ja. Laten we het hebben over leukere dingen. En dan een ding hier in de regio. Want er zijn natuurlijk wat verenigingen die langere periode geleden zijn opgericht. En dan nu richting het jubileumjaar gaan. Nou, dat is nu ook het geval. En toevallig is er een persoon geweest die op zijn 19e al is begonnen met trompet spelen en 35 jaar later nog steeds meedoet. Dan moet het wel een leuke club zijn natuurlijk. Ivo van den Bos doet mee namelijk bij drumfanfare TTA uit Hazerswoude. Die bestaat 55 jaar dit jaar en viert dat met een reunie en een concert. Dat is allemaal op vrijdag 6 november in het Groene Hart College in Hazerswoudendorp. Ja, trompet erbij, feestelijk getoeten vooral, want ze bestaan 55 jaar. TTA uit Hazerswoude en Ivo die is er al een tijdje bij. Ivo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je kwam als 19-jarige bij TTA. Waarom werd het dan de trompet of was het al van tevoren duidelijk dat je trompet wilde spelen daar?
2: Nou, het was niet 19, het was 9.
0: Nee, sorry.
2: Nee, dat geeft niet. Het was 10 jaar eerder, toen bestond TTA al 20 jaar. Waarom trompet? Ik denk dat ik ooit TTA een beetje langs was gekomen in het dorp. Ik ben daar opgegroeid. En die trompet die beviel me wel toen. Ik kon kiezen tussen een sax en een trompet. En het is de trompet geworden. En 35 jaar later speel ik dat nog steeds met veel plezier.
0: Vanwaar de keuze om toch voor de trompet te gaan in plaats van voor de saxofoon?
2: Ja, daar kan je lekker mee toeteren. De trompet heeft een hele lekkere sound, zeg maar. Dus dat beviel me beter.
0: Ja, je komt ook boven alles en iedereen uit, heb ik het idee altijd, met de trompet. Ja. Wat is je favoriete nummer om te spelen?
2: Ik heb er een aantal. Ik vind het ook heerlijk om... We hebben in het repertoire veel marsmuziek zitten. Dat vind ik heerlijk om te spelen. Maar ook moderne muziek doen we. Ik vind de Toto medley altijd wel heel erg fijn.
0: Van de band Toto...
2: Ja, van de band Toto. En dat, daar knallen we lekker altijd mee door de straten. Dus dat vind ik altijd wel fijn om te spelen. Ja.
0: Vooral dat nummer Africa natuurlijk. Door je tuut. Ja, als je dat met een trompet mag doen, dan snap ik het wel dat je dat fijn vindt om te spelen. Ja. je zei het al, op 9-jarige leeftijd ben je binnengekomen. Dat is 35 jaar geleden inmiddels. Waarom ben je nog steeds lid? Waarom ben je daar blijven hangen bij de vereniging?
2: Nou, ten eerste, je bouwt een band met elkaar op als je heel veel samenspeelt en optreedt. Dus het worden ook je vrienden, sociaal gezien, heel belangrijk. Uiteindelijk ben ik verhuisd naar Schiedam, maar ben ik altijd bij TTH blijven spelen. Okay. Vanwege ook de gezelligheid en ook de ambitie binnen de club. We doen altijd leuke optredens en af en toe doen we mee met een concours. We spelen shows op taptoes. Dus dat, die veelzijdigheid vind ik altijd wel heel leuk om te doen.
0: Ja.
2: Er zijn er meer binnen de vereniging die uitgevlogen zijn naar andere steden of dorpen. En die toch nog lid zijn gebleven bij de club.
0: Dat geeft wel een beetje de band weer natuurlijk. Want zeker als je buiten de gemeentegrenzen gaat verhuizen. Ja, waarom zou je dan nog steeds bij zo'n club blijven? Terwijl misschien in die omgeving ook wel een fanfareband bestaat.
2: Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Dus dat is leuk om te zien.
0: Maar ik neem aan ook dat binnen die 55 jaar er wel verschillende samenstellingen zijn geweest van de fanfare. Want is het nog steeds zo populair als toen de tijd toen jij daar binnenkwam?
2: Nou ja, in die zin is de maatschappij wel een beetje veranderd. Maar we hebben nog wel genoeg aanwas, genoeg jeugd die AMV-lessen, algemene muzikale vormingslessen, volgt bij ons. En natuurlijk zit er altijd een soort van golfbeweging in. Je hebt wat periodes waarin de club wat groter is. En wat periodes waarin het wat kleiner is. Maar het plezier met muziek maken, samen muziek maken, is altijd, blijft altijd. En dat is het belangrijkste. Als je er 35 jaar bij zit, zie je dat een beetje aan je voorbij gaan, die golfbeweging. Ja. Dat is ook wel interessant om... mee te maken.
0: Hoe is het anno 2026? Hoe staat de club ervoor?
2: Goed. We hebben een leuke groep met jonge leden die hard aan het oefenen zijn om bij de club, ze zitten al bij de club, maar om mee te kunnen spelen. We zijn met een leerlingenorkestje bezig, dus dat samenspelen, dat zit al vrij vroeg in het programma. En uiteindelijk is het doel natuurlijk dat ze met de club mee gaan lopen. In het jubileumjaar hebben we gewoon een hele leuke optredens gehad en zijn we springlevend. We hebben een goede instructieteam die er alles aan doet om ons beter te maken.
0: Ja.
2: Het ziet er wel goed uit.
0: Rooskleurige toekomst zie je wel tegemoet als ik het zo hoor aan je verhaal.
2: Ja, maar je merkt ook wel dat het wel, je moet er wel wat meer... aantrekken om mensen echt bij de club te laten komen en te laten blijven. Dus er is natuurlijk zoveel te kiezen in de maatschappij qua verenigingen. Dat wel even een aandachtspunt blijft.
0: Ja, daar moet je altijd hard voor werken. Maar wat dat betreft, de komende misschien wel 10 jaar, zie je dat wel positief in?
2: Ja hoor, zeker.
0: Ja. Zeker ook met de jonge mensen erbij natuurlijk. Want die blijven voorlopig ook nog wel. Hopelijk dan natuurlijk.
2: Hopelijk wel,
0: Ze gaan in ieder geval het jubileumjaar meemaken. Want dit jaar bestaan jullie 55 jaar. Gaan jullie groot vieren? Gaan we het zo over hebben? Toch eerst, want je bent al enige tijd natuurlijk lid dan van die club. Wat was een bijzonder moment voor jou binnen jouw... wat is het? Hoeveel jaar zat je erbij? 35 jaar?
2: Ja, dat zijn er een aantal. Toen ik klein was, vond ik het heel indrukwekkend om als eerste... een keer op concours te gaan. Dat was het concours in Rijnsburg. Als jochie van, ik was 11, denk ik. Dat is natuurlijk altijd spannend om beoordeeld te worden. Maar dat ging hartstikke goed. En daar haalden we meteen promotie binnen. Daarnaast, in 2014 hebben we meegedaan aan het Nederlands kampioenschap. En daar zijn we derde geworden op de Mars. Dus dan loop je een soort Marsprogramma in een sporthal. Dat werd ook heel goed gewaardeerd.
0: Ja.
2: En in 2016 zijn we wel een goede prestatie neergezet in Schiedam. En dat was voor mij bijzonder omdat ik net verhuisd was naar Schiedam. Dus dat blijft dan wel bij, zeg maar.
0: Ja, je komt meteen in je nieuwe hometown aan de slag.
2: Ja, het was een thuiswedstrijd. Ja.
0: Maar genoeg mooie momenten natuurlijk. Jij bent niet de enige die heel veel mooie momenten heeft beleefd. Vandaar dat jullie ook een reunie gaan organiseren voor oud-leden. Maar ook natuurlijk voor de huidige leden en potentiële nieuwe leden eventueel. Wat gaat er tijdens die reunie gebeuren?
2: Ja, dus het is inderdaad een combinatie tussen een concertje waarin we zowel oud als nieuwe nummers spelen. Dus het is een beetje een reis door de tijd. En daarnaast is het gewoon een gezellig samen zijn met mensen die ooit bij TTH hebben gespeeld. Er liggen wat fotoboeken om lekker nostalgisch in te kijken. Er zullen wat video's worden afgespeeld. En er zal lekker een beetje herinneringen worden opgehaald onder het genot van een hapje en een drankje. Dus lekker laagdrempelig en gaan we gewoon een leuke avond van maken.
0: En lekker met z'n allen spelen natuurlijk. Hè? Ook oudleden die kunnen neem ik aan gewoon meedoen daarmee.
2: Dat zou wel kunnen, ja.
0: Ja. Maar je bent dus wel op zoek naar die oud-leden ook, onder andere.
2: Zeker.
0: Want er zijn natuurlijk ook een aantal anderen uitgevlogen naar andere steden of zijn weggegaan bij de vereniging. Maar je bent wel op zoek naar die mensen. Zou je een oproepje willen doen en een vraag willen stellen aan die mensen?
2: Ja, dus heb je ooit bij TTH gespeeld? Dat kan ook in een ver verleden zijn. In 1971 zijn we opgericht natuurlijk als tamboer- en trompettenkorps. Maar in al die tijd zijn er heel veel mensen geweest die lid zijn geweest. Dus we zijn op zoek naar jou om gezellig op 6 november bij het reunie en concert te zijn. Herken je hierin, dan kan je een mailtje sturen naar info@trumfanfare-tta.nl. En dan zien we je graag op vrijdag 6 november op het concert.
0: Ja, en mensen die kennis willen maken met TTH, die kunnen daar ook gewoon bij zijn, neem ik aan.
2: Dat kan. Maar je kan ook altijd gewoon op vrijdag binnenlopen. We oefenen van van 7:30 tot 9:45.
0: Ja.
2: Dus het is altijd mogelijk om even lekker te komen kijken hoe onze repetities eruit zien. Daar hoef je ook niet voor aan te melden. Er zijn altijd wel mensen die... die

0: wat kunnen vertellen over de club. Loop gewoon lekker een keertje binnen.
1: En zo is het. En anders kan je inderdaad even mailen naar info@drumfanfare-tth.nl. Dan kunnen ze ook met jou in contact komen. En je kan daar met alle gezelligheid en alle ervaring en met plezier ook over vertellen om die mensen enthousiast te maken.
0: Ja. Zeker.
1: Zo is het. Een reunie met een concert dus. Vrijdag 6 november van 7:30 s'avonds tot en met de late uurtjes, laten we het zomaar noemen. In het Groene Hart College in Hazenwoudendorp. 55 jaar TTH in Hazenwoude. Ik wens je heel veel plezier en een mooi jubileumjaar.
0: Helemaal goed, dankjewel.
1: Ivo, dankjewel.
0: Fijne uitzending.
1: Dankjewel. En jij een mooie dag vandaag.
0: Dank je.
1: Hoi hoi.
0: Hoi hoi.
1: Ivo van der Bos was dat, over 55 jaar TTH in Hazenswoude. Ja, ze gaan een mooi feestje vieren daar. En wil je erbij zijn? Ben je oud lid? Ga naar die reunie, want het is hartstikke gezellig om ook en huidige leden, maar ook oud-leden weer te spreken en met elkaar te spelen. Want ja, mooie muziekavond gaat het zeker worden. Vrijdag dus, 6 november vanaf 7:30 s'avonds in het Groene Hart College in Hazenswoudendorp. Wil je er meer info over? info@drumfanfare-tth.nl. Zeg, Ries, zometeen het nieuws uit de regio. Wat heb je erin zitten?
2: De vacature voor een nieuwe burgemeester van Alphen aan den Rijn gaat binnenkort open.
1: Ja, en we hebben net... ik heb net de vraag gesteld aan Richard Harreman. Heb jij er eventueel interesse in? Hij zegt nee, dus dat gaat hem niet worden. Maar wie het wel wordt, ja, dat weten we voorlopig nog niet. Maar hij is in ieder geval open, die vacature, want hij is vakant. Dus meer daarover zometeen in de regio-nieuws. Ook het nieuws uit de wereld, oftewel het nieuws van 9 uur, komt eraan.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Oh, we gaan straks even snel door.
5: Het is een doelpunt, ja hoor.
6: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
4: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
7: Hij schiet hem in het doel.
8: Wij zijn erbij.
9: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
8: Jij bent erbij.
9: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
8: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
10: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
8: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
11: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
8: Vacature@studioalphen.nl.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: De Ochtendshow.
1: Hele goeiemorgen, 9:03 is het. De maandagochtendshow op Studio Alphen en Kagebrazem. Tijd voor het nieuws. De NOS.
13: Dorald Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar ging het om 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering en daalt het aantal leningen. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen.
14: Terwijl heel veel scholen eigenlijk maar de een of de ander willen. En dat heeft tot gevolg dat er in sommige gevallen echt duizenden boeken gewoon ongebruikt in de prullenbak verdwijnen.
13: Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Er komt een tweede ronde omdat er geen absolute meerderheid werd behaald. De kans dat Bolsonaro de tweede ronde wint is groot, volgens correspondent Nina Jurna.
15: Want andere kandidaten die ook winst hebben geboekt bij deze verkiezingen, dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban oproepen om bij die tweede ronde op Bolsonaro te stemmen.
13: Australië onderzoekt de co-piloot die vorige week aan boord van de vlucht tussen Dubai en Tel Aviv zijn gezagvoerder aanviel. Wordt onder andere gekeken of hij in Australië is geradicaliseerd, meldt de BBC. De man uit Oman kreeg volgens Australische media in 2014 een studentenvisum en studeerde de jaren erna in het land. Zijn visum werd in 2019 ingetrokken. Waarom is niet duidelijk. Het weer. Na het optrekken van de mist wordt het overal zonnig met af en toe wat stapelwolken. 19 graden in het noorden, mogelijk 22 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Richard Harreman die heeft het nieuws voor je uit de regio. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Automobilisten in Zuid-Holland.

0: hoog oplopen dat dit grote gevolgen heeft voor de gemeentebegroting. De motie roept de VNG en het Rijk op hierover afspraken te maken. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Jens Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. 13 meldingen op dit moment, 109 minuten in totaal. Krijgt mij de langste duren een 10 minuten of langer. De A44 Amsterdam richting Den Haag. Ja, die duurt 3 keer 10 minuten. Want namelijk meer dan een half uur vertraging tussen afrit Oud-Wetering en Warmond. En dat over 4 kilometer. 4 kilometer ook op diezelfde A44, maar dan tussen Oegstgeest en Wassenaar. Ook daar een kwartier vertraging. De N206 Heemstede richting Zoetermeer levert je oponthoud op van 10 minuten. Dat is dan tussen de aansluiting met de A44 en de aansluiting met de A4. Er staat 2 kilometer op die weg. Hoe is het op het voor?
0: Het treinverkeer van en naar Amsterdam Centraal is vandaag beperkt door werkzaamheden. De aangepaste dienstregeling duurt tot vannacht 2 uur. Reizigers kunnen omreizen via Amsterdam-Zuid of Duivendrecht. Tussen Sloterdijk en Amsterdam Centraal wordt reizen via Amsterdam-Zuid en Lelyland geadviseerd. Dan heb ik nog een andere melding voor je. Dat is namelijk die defecte trein waar ik het over had. Tussen Schiphol Airport en Rotterdam Centraal. De beperkingen zijn inmiddels voorbij. De treinen rijden weer normaal rond 9:30.
1: Oké, dus dat is positief nieuws. Gebruik in ieder geval de reisplanner van de NS om je route te checken. En dan moet het helemaal goed komen, is dan het standaardbericht wat we altijd uitroepen op dit moment.
0: Ja, waarom heb je het geluid uitgezet?
1: Nou, ik denk dat doe ik het even snel, dan kunnen we door. Ja. Maar het liep even stil, want punt. Toch?
0: Ja,
1: of niet?
0: Zeker, ja. Zeker.
1: Hey, trouwens, ik laat sowieso stilvallen, want zometeen in de ochtendshow dan gaan we hem spelen voor de mensen die hem hebben gemist. Nou, dat klopt, want we hebben hem nog niet gedaan. Zometeen in de ochtendshow maak je weer kans op de titel Dagwinnaar en 3 stickers. Want zometeen waar of niet waar. Dus doe mee. studioalf.nl/WhatsApp. Waar of niet waar. Nogmaals, studioalf.nl/WhatsApp.
2: De ochtendshow met Wesley Hoek.
1: Ja, tot ziens zijn we bij je. Hi.
2: Studio Alphen en Studio Kaag en Razen.
3: De ochtend.

0: Benson Boone. En Mystical Magical in de ochtendshow. Goedemorgen. Het is weer maandag. Nieuwe werkweek is begonnen. En dus ook een nieuwe ochtendshow. Aflevering 590, hè? Dat is echt ongelooflijk. Ja,
1: nog 10 te gaan, jongens.
0: Nog 10 te gaan.
1: Volgende week is het zover.
0: Ja, dan hebben we een groot feest. Geen idee. Hebben we een groot feest?
1: Geen idee, maar...
0: aflevering 600 dan alweer, maar goed. Vandaag is aflevering 590. Maandag 5 oktober is het. 8:15. Ja, even kijkend naar het weer. Want vandaag en morgen krijgen we nog eerst wat zon met temperaturen van 19 tot 22 graden. Maar ja, de herfst is officieel begonnen natuurlijk. Woensdag dan komt vanuit het westen regen binnen. Donderdag dan zakt de temperatuur naar ongeveer een graad of 14, 15. Dus wat dat betreft, ja, de jas mag nog even aan de kapstok voorlopig. Maar ja, daarna hou hem wel binnen handbereik.
1: Nou, ik moet zeggen, 14, 15. Het is wel een verschil tussen een vestje of geen vestje.
0: Ja, precies. Het is echt wel laagjes weer natuurlijk. Gisteren ook dachten we van, ik had een verjaardag. Ja. We kunnen eventueel wel... de ochtend zag het er nog niet zo naar uit.
1: Nee.
0: Dus laten we maar binnen gaan zitten. Maar smiddags dachten we wel van... Nou, we hadden eigenlijk niet zo goed buiten kunnen zitten. Ja. Het was best wel lekker ineens.
1: Zeker. Ik liep gisteren door Hoofddorp heen met mijn jas aan. En ik had bij mezelf... Ik had die jas beter gewoon thuis kunnen laten. Dat was gewoon te warm.
0: Het begint met een W en eindigt op arm.
1: Ja. Ja. Zoiets, ja.
0: Dan nog even nieuws van het AD. Want die meldt namelijk vandaag over ongelijke behandeling bij fraudeboetes van het UWV. Volgens een onderzoek van de krant krijgen mensen met een biculturele achternaam hogere boetes. Oh. Het onderzoek gaat ermee over verschillen in de bestraffing van uitkeringsfraude. Dat is ook wel een apart verhaal natuurlijk.
1: Ja.
0: Zou haast zeggen dat geen rol van betekenis zou moeten hebben. Maar dat blijkt dus achteraf wel zo te zijn. Dan nog een eiland tussen de Amstel en Kromme Mijdrecht. Dat is bij De Hoef. De brandweer bestreed daar gisteren een ondergrondse veenbrand. Oh. Die tot ongeveer 1 meter diep zat.
1: Ja, dat zo is dan? Toch wel,
0: ja, zo onder de grond gewoon een brandje.
1: Ja, de grond gaat in één keer roken. Dat is ook wel apart.
0: Ja. Ja, nu zou je denken, het is de mist. Maar dit keer was het geen mist, dit was echt vuur. Ja. Brandweerman die raakte wel gewond door hete stoom... en werd door ambulancepersoneel nagekeken. Dat is toch, ook brandweermensen moeten uitkijken.
1: Ja, zie je maar, hè.
0: Ja. Brug te ver, over bruggen gesproken.
1: Ja, over de Leimuidenbrug gesproken. Want als die storing heeft, moeten automobilisten snel een waarschuwing krijgen... zodat ze nog kunnen omrijden. Noord-Holland wil daarvoor onder meer informatieborden... en navigatiesystemen in gaan zetten... verkeersregelaars kunnen helpen als verkeer al vaststaat. Maar ja, voordat die er zijn, doet dan ook wel weer eventjes.
0: Nee, dat is wel zo, maar het kan toch veel makkelijker even zo'n melding uitsturen. Het gebeurt nu vaak al via een appgroep of een Facebookpagina.
1: Ja, maar van gisteren stond hij bijvoorbeeld ook weer eventjes in storing. Ja, dan krijg je geen melding binnen.
0: Nee,
1: maar dan sta je wel inmiddels weer een half uur vast voordat de kleren denkt.
0: Ja, want wat was er gisteren aan de hand? Alleen
1: hij
0: maar rood zijn en er,
1: nou ja,
0: er was
1: ging twee keer achter elkaar open.
0: Oh, hij ging dat is onhandig.
1: Heel snel.
0: Ja. Niet dat er dan ineens allemaal boten alsnog staan. Of dat er eentje was vergeten, dat dan niet. Maar
1: misschien een beetje zoals met je ruit van de auto, weet je wel. Als er wat tussen zit, dan gaat hij gauw weer naar beneden als je hem omhoog aan het doen bent.
0: Ja, omdat dat er iets voor de sensor zit.
1: Ja, precies. Een beetje is misschien dat iets geweest met Leimuidenbrug. Maar goed, hij stond gisteren dus weer in storing.
0: Ja, weer in storing. Alleen, hoe wordt het dan makkelijk bij de reiziger, de rijder op de weg, gemeld... daar wordt dus nu eigenlijk onderzoek naar gedaan, denk ik. En hopende dat daar ook heel snel wat uitkomt. Want dan weet je in ieder geval op tijd dat je moet omrijden.
1: Nou ja, precies dat.
0: Moet je niet de melding krijgen als je er net voor staat, want dan heb je er geen klap aan natuurlijk. Dat is ook... tot slot nog even iets over Dierendag. Heb je gisteren trouwens aandacht besteed aan Dierendag gisteren?
1: Ik zat toevallig gisteren een stukje te lezen van dat je geen vlees moet eten tijdens Dierendag. En wanneer zag ik het te lezen? Toen ik een stuk biefstuk op mijn bord had liggen.
0: Ja, je hebt er geen rekening mee gehouden in feite. Maar heb je dieren wel nog even een extra cadeautje gegeven?
1: Ja, ze hebben extra snoepje gekregen nadat ik dat had gelezen.
0: Ja, om 8 uur 's avonds.
1: Nee, dat was 5 uur 's avonds.
0: Oh, dat was al... Oké. Nou, gisteren in ieder geval een kat of hond brengt in ieder geval meer kosten mee dan... dan een voer en een mand, hè? Want daar denk je vaak dan bij aan. Volgens het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren... kunnen onverwachte operaties en ook langdurige behandelingen... honderden tot duizenden euro's kosten.
1: Zo dan.
0: Huisdierenverzekering kan een deel daarvan vergoeden. Maar ja, kent op een gegeven moment ook natuurlijk een grens. En kent ook eigen bijdrage, zoals we die kennen uit de eigen zorgverzekering. Maar ook maximum bedragen en uitsluitingen kennen zulke verzekeringen. Dus dat betekent niet dat als jouw dier verzekerd is... en dan een langdurige behandeling moet aangaan of een operatie... dat het dan automatisch wordt vergoed.
1: Ja.
0: Ja. Ik heb het zelf ook meegemaakt, maar dat had alles te maken met de zwangerschap van mijn vrouw. Een van mijn katten. Ja, katten zijn echt gevoelsdieren. Ja, honden trouwens ook. Maar Die was gewoon even overstuur.
1: Dat kan.
0: En die wilde niet eten, maar we wisten niet waarom. Dus uiteindelijk hele langdurige behandeling gehad. En op een gegeven moment is ze weer gaan eten en was er niks meer aan de hand. Maar we waren wel 1000 euro's lichter.
1: Ja, dat is echt bizar, hè?
0: En de beest leeft nog steeds. Ja, ik ben er blij om, daar niet van. Maar het is toch een bizar verhaal.
1: Ja, maar er blijft toch altijd een prijskaartje aan hangen aan dat beest dan.
0: Zo is het, maar goed, met alle liefde dan natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk.
0: Zeg, laten we hem doen. We kunnen eindelijk spelen waar of niet waar. We krijgen weer 3 stellingen te horen van Thijs van der Dussen. En normaal gesproken rond 9:15 natuurlijk in de ochtendshow. Maar dat kon niet, want we moesten het hebben over het 55-jarig bestaan van TTA. En vandaar dat we hem nu gaan doen, waar of niet waar. En wil je meespelen? studio11.nl/WhatsApp. Dat is het adres waar je terecht kunt met jouw antwoorden. En zet dan in je bericht 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. Zo weten we namelijk welk antwoord bij welke stelling hoort. En als jij daar een goede volgorde hebt ingestuurd, dan kan jij misschien wel de dagwinner zijn vandaag. En 3 stickers krijgen van ons. Dus speel vooral mee. studio11.nl/WhatsApp. Geef antwoord op waar of niet waar. En dan beginnen we natuurlijk bij stelling nummer 1.
2: Welkom bij een nieuwe ronde van waar of niet waar. We beginnen bij stelling nummer 1. Die luidt als volgt. De Vikingen droegen helmen met hoorns tijdens gevechten. Waar of niet waar?
0: Ja, de Vikingen droegen die helmen met hoorns. Is dat waar of niet waar? Tijdens gevechten.
1: Ja, ik moet dan gelijk denken aan Wiki de Viking, dus ik zeg waar.
0: Ja, en dan is nog de vraag, is Wiki de Viking, is dat nou man of vrouw? Dat is jarenlang discussie geweest,
1: hè? Ja, dat is ook zo, ja.
0: Maar het blijkt een meisje te zijn, heb ik begrepen. Maar goed, jij zegt waar?
1: Ik zeg waar.
0: Ja, ik zeg ook waar. Ook omdat ze altijd zo worden afgebeeld. Ik ken geen Viking zonder hoorn tijdens gevechten. Ze moeten zichzelf wel een beetje beschermen, natuurlijk. Dat is stelling nummer 1. Stelling nummer 2.
2: Stelling nummer 2. Indonesië bestaat uit meer dan 10.000 eilanden. Waar of niet waar?
0: Oei, ja, dit is een gewetensvraag van mij. Ja, en namelijk, ik heb Indisch bloed.
1: Ja.
0: Dit moet ik weten, maar goed. Wat zeg jij, Ries?
1: Ja, ik weet dat er heel veel eilanden zijn, maar niet meer dan 10.000. Dus ik zeg niet waar.
0: 10.000?
1: Ja, dat zei hij, 10.000.
0: Nou, nog één keer even luisteren dan.
2: Stelling nummer 2. Indonesië bestaat uit meer dan 10.000 eilanden. Waar of niet waar?
0: Ik denk niet dat ze alle 10.000 dan een naam zouden hebben.
1: Nee. Ik zeg niet waar.
0: Het lijkt mij ook niet eerlijk. Maar ik zeg ook maar niet waar.
1: Oké.
0: Ik vind het onwaarschijnlijk, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, precies.
0: Nou, stelling nummer 3 dan tot slot.
2: En stelling nummer 3. GPS werkt alleen als je telefoon verbinding heeft met het internet.
0: Waar of niet waar?

0: geen shit, Harreman.
1: Dat is niet waar.
0: Dat is niet waar, zegt hij heel stellig. En dat zeg ik ook, dat het niet waar is. Het gaat over een GPS-verbinding. Ja,
1: precies.
0: Nog één keer even die stelling dan, Thijs. Ja, zometeen mag ze allemaal herhalen, maar nog één keer die laatste dan.
2: En stelling nummer 3. GPS werkt alleen als je telefoon verbinding heeft met het internet.
0: Ja, nee, hier zeg ik inderdaad niet waar op.
1: Ik heb het wel eens in een vliegtuig, had ik zo'n speciale app, dat je kan zien hoe snel dat je gaat, hè?
0: Ja.
1: Dat had ik dus aangezet, ook met GPS, maar je hebt geen internet natuurlijk in een vliegtuig. Dat gingen we behoorlijk snel, iets van 800 zoveel kilometer per uur of zo.
0: Oh, dan moet je geen flitsen tegenkomen.
1: Die doet het dan denk ik niet meer.
0: Nee, dat denk ik ook niet, nee. Dan is de flits helemaal van zijn apropos.
1: Ja, precies. Ja,
0: goed. Dat wat betreft waar of niet waar voor vandaag. Althans, laten we ze nog één keertje allemaal herhalen, Thijs.
2: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. We beginnen bij stelling nummer 1. Die luidt als volgt. De Vikingen droegen helmen met hoorns tijdens gevechten. Waar of niet waar?
0: Ja, waar of niet waar is de vraag.
2: Stelling nummer 2. Indonesië bestaat uit meer dan 10.000 eilanden. Waar of niet waar?
0: Ook hier de vraag waar of niet waar.
2: En stelling nummer 3. GPS werkt alleen als je telefoon verbinding heeft met het internet.
0: Waar of niet waar? Wat denk jij? Stuur je antwoord in via de app studioalf.nl. /WhatsApp. In je bericht zet je 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. Zo weten we ook welk antwoord bij welke stelling hoort. Ja, wellicht kunnen we jou zo meteen dan uitroepen tot dag winnaar. En 3 stickers uitdelen. Want dat is de prijs waar wat op je ligt te wachten. Dus studioalf.nl. /WhatsApp. Waar of niet waar? Zometeen dan de antwoorden. En hopelijk ook de dagwinnaar. Nu is een bijzonder muziekstuk. En daarvoor laat ik het even stilvallen. Nee, dat wil ik even op een andere manier introduceren. Victoria Monet.
1: Oké.
0: Okay. Heeft opgetreden tijdens het voorprogramma van Bruno Mars. Tijdens zijn shows.
1: Leuk.
0: Ze zijn samen de studio ingedoken. Want ze dachten, ja, het voorprogramma is hartstikke leuk. Maar dit moeten we eigenlijk gaan vieren met een single.
1: Ja.
0: Ja, dit is er eentje die je echt wel in de vroegere tijd had kunnen verwachten. Maar in de periode waarin we nu leven, anno 2026, 5 oktober... had ik hem niet per se verwacht. En daarom vind ik hem zo verrassend. Prachtig muziek. Ik zou bijna zeggen, dit is NPO Radio Klassiek. That's Why I Love You van Bruno Mars en Victoria Monet.

0: Jullie luisterden naar het muziekstuk Victoria Monet en Bruno Mars, That's Why I Love You, uit het jaar 2026. En je kende ook waarschijnlijk een stukje uit het jaar 1963. Dat is namelijk Ritornerai van Bruno Lauzi. Italiaanse klassieker is dat. En die sample die wordt gebruikt in dit nummer. En het is echt een romantische samenwerking tussen Bruno Mars en Victoria Monet. Ik vind het echt een prachtige liedje.
1: Zeker, heel mooi liedje.
0: Gaan we vaker horen in de ochtendshow. Wat je ook hoort in de ochtendshow is natuurlijk iets wat we nog hebben beloofd. En dat is natuurlijk het antwoord op waar of niet waar. We hebben weer drie stellingen gehoord van Thijs van der Dussen. En ja, de vraag is, zijn de stellingen waar of niet waar? Als het goed is heb je geappt via de app studioalf.nl/WhatsApp. In je bericht zet je dan 1, 2 en 3 dagen waar of niet waar. Dus weten we namelijk ook welk antwoord bij welke stelling hoort. Ja, en hopelijk heb je dan de goede antwoorden geappt. Want daarmee kunnen we je dan uitroepen tot dag, winnaar. En dat is de vraag natuurlijk. Zullen we maar eens controleren?
1: Ja.
0: Beginnen we bij stelling nummer 1. Thijs, kom maar door.
2: Welkom bij een nieuwe ronde van waar of niet waar. We beginnen bij stelling nummer 1. Die luidt als volgt. De vikingen droegen helmen met hoorns tijdens gevechten. Waar of niet waar?
0: Ja, droegen de vikingen helmen met hoorns. Is dat waar of niet waar? Ries, jij zei...
3: waar.
0: Jij zei waar. Ik zei ook waar. Is het waar, Thijs?
2: We zijn maar aangekomen bij de antwoorden. Begin ik bij stelling nummer 1 en die is niet waar.
0: Ah.
2: Nee, er is geen goed archeologisch bewijs dat vikingen standaard gehoorn helmen droegen. Het bekende beeld komt vooral uit veel latere kunst en een populaire cultuur.
0: Ja, en uit Wiki de Viking natuurlijk, waar we allebei het antwoord vandaan hebben. Maar blijkbaar is die beeldenis is gewoon geromantiseerd, hoe noem je dat? Ja, zoiets. Of in ieder geval, er zit veel fantasie bij.
1: Ja, mag ik nog één keer horen?
0: Nee, we hebben geen tijd meer voor.
1: Jawel.
0: Nee, we hebben echt geen tijd meer voor. We gaan naar stelling nummer 2.
2: Stelling nummer 2. Indonesië bestaat uit meer dan 10.000 eilanden. Waar of niet waar?
0: Ja, waar of niet waar is de vraag natuurlijk. Jij zei, Ries, is dat waar of niet waar?
3: Ik zei niet waar.
0: Jij zei niet waar. Ik zei ook met toch een beetje tegenzin niet waar. We gaan luisteren. Thijs, wat is het antwoord op stelling nummer 2?
2: Stelling 2 is wel waar. Ja. Ja, Indonesië heeft zelfs meer dan 17.000 eilanden... waarvan er meer dan duizenden bewoond zijn.
0: Ja, en soms wel eens een inwoner per eiland lijkt het wel. Want anders kunnen ze het niet allemaal kwijt natuurlijk. Ongelooflijk. Ja,
1: dat is gewoon niet waar.
0: Ja, klopt. Nee, wel waar.
1: Wel waar,
0: ja.
1: Wel waar.
0: Ja, meer dan dat.
1: Ik vind het zoveel, man.
0: Ja, het is veel, maar goed, we weten ook, het bestaat uit veel water. Dus dan heb je al snel eilandjes natuurlijk. En de laatste stelling tot slot.
2: En stelling nummer 3. GPS werkt alleen als je telefoonverbinding heeft met het internet.
0: Ja, hier weet ik gewoon zeker van dat het antwoord zou moeten
1: hebben.
0: Zijn.
1: Die moeten we goed hebben.
0: Wat zei jij, Ries?
1: Niet waar.
0: Ja, dat zei ik ook. Ja. Als Thijs er nu zegt niet waar, dan...
2: Stelling nummer 3 is helaas niet waar.
1: Ah.
2: Een GPS ontvangt signalen van satellieten en heeft daarvoor geen mobiele internetverbinding nodig. Internet kan wel nodig zijn voor extra informatie, zoals kaarten en verkeersinformatie.
0: Ja, alleen dat red je dus niet in het vliegtuig bijvoorbeeld.
1: Nee, nee.
0: Dat
1: je raam te vragen voor verkeersinformatie als je vliegtuig zit.
0: Hallo, met ANWB, waarmee kan ik u helpen? Ja, ik wil graag weten of er file staat in de lucht.
1: Ja.
0: Is toch niet waar? Nee. Goed, antwoord had dus moeten zijn. Tenminste, de volgorde had moeten zijn.
1: Niet waar, waar, niet waar.
0: Niet waar, waar, niet waar. Nou, reuze benieuwd. Niet waar, waar, niet waar. Ja, ik zie heel veel appjes binnenkomen met niet waar, niet waar, waar. Ik zie ook, Jet die zegt namelijk waar, waar, waar. Niet waar, waar, niet waar, Ries.
1: Klopt. Niet waar, waar, niet waar.
0: Waar, niet waar, waar, niet waar, niet waar, niet waar. Ah, Wendy. Wendy uit Lemuiden, die zegt niet waar, waar, niet waar.
1: Hey,
0: dat is goed, hè?
1: Ja. Maar je zegt, ik kom uit Lemuiden.
0: Die komt uit Lemuiden,
1: we hebben alleen geen stickers voor Studio Kagebrasum.
0: Dat maakt niet uit.
1: Okay.
0: Deze blijven net zo goed plakken, dus...
1: dat is waar, ja.
0: Wendy, van harte gefeliciteerd. Jij zegt vandaag, hallo, ik ben de dagwinnaar. Nou, daar ben je dan ook. En de drie stickers komen jouw kant op. Stuur even je adres.

0: Dit is Dane, die een cover doet van Martin Solveig en Dragonette's Hello.
1: Ik dacht eventjes dat ik, hoe heet ze ook weer, die van... Sorry, met de naam ineens kwijt. Waarvan je van de week, of een paar weken geleden zei je nog van ja, dat ze gecanceld was, maar uiteindelijk weer helemaal terug is met nieuwe muziek. Carly Rae Jepsen.
0: Ja, Carly Rae Jepsen. Was die gecanceld?
1: Ja, je had het erover dat ze iets gecanceld was of zo.
0: Oh,
1: dat
0: nou ja, oké. Okay. Maar wat wil je...
1: Nee, ik vond het een beetje erop lijkt.
0: Oh, dat ze daarop lijkt. Ja, qua stem. Nee, precies. Ja. Nee, het is Dane. Okay. D-A-I-N-E. En ja, er is een speciaal programma, dat heet Like a Version, waarin ze allemaal mensen en artiesten vragen om bepaalde nummers te coveren. En ja, Dane deed dus Martin Solveig en Hello.
1: Oh, leuk.
0: Nou, hello en welkom bij de ochtendshow. Zometeen het nieuws uit de regio. Wat heb je erin zitten, Ries?
1: Hoeveel heeft de jaarlijkse hondenpons in zwembad De Hoorn dit jaar opgebracht? Dat is de vraag en ik ga het dadelijk beantwoorden.
0: Ja, en ik ga Richard even resetten, want hij had een 404 blauw scherm voor zijn...
1: Nee, dat niet. Oh. Ik zat iets anders op te zoeken, want ik werd gisteren werd ik in één keer getriggerd. Ik zat gisteren een beetje te kijken op YouTube. Ja. Kwam in één keer het plaatje van Plain White Tees, ken je die nog?
0: Heet de Laila.
1: Ja, precies. Hij heeft eindelijk antwoord gekregen. Hij deed het samen deed het optreden. Was leuk.
0: Ja, er is een antwoord op Heet de... Ja. Nou, misschien dat we die morgen kunnen draaien. Ik schrijf het ook even.
1: Ja, precies.
0: Eerst tijd voor het nieuws van 9:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar was het 28 miljard euro, daling van 800 miljoen euro, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. De VS heeft als een bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen vanuit Iran. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. De winst was voor de rechtsradicale Flavio Bolsonaro, maar zowel hij als president Lula haalden geen absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. Het weer zonnig met wat stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden.
0: En in de studio zit Richard Hagman en hij heeft het nieuws voor je uit de regio. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een week na de jaarlijkse hondenplons in zwembad De Hoorn is bekendgemaakt hoeveel het evenement heeft opgebracht. De afsluiting van het buitenbadseizoen leverde 815 euro op en dat is gegaan naar de dierenambulance Alphen aan den Rijn en de omgeving. Meer dan 300 kaarten werden verkocht. Honden konden samen met hun baasje het water in. De hondenplons is inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie in Alphen aan den Rijn. Ja, zo klonk dat. Pling.
0: Ja, was een beetje zacht. Pling.
1: Oh.
0: Pling.
1: De regels voor woningzoekenden bij Holland Rijnland worden mogelijk aangepast. Sinds 1 september kunnen mensen hun opgebouwde wachttijd verliezen als ze de jaarlijkse inschrijfkosten van 7,5 euro niet op tijd betalen. En daar kwam veel kritiek op van inwoners en gemeenten. Op 15 oktober besluit het dagelijks bestuur van Holland Rijnland opnieuw over een coulance-regeling. Sinds de invoering is volgens Holland Rijnland niemand uitgeschreven. Op de afrit Hoogmade van de A4 is in de nacht van woensdag op donderdag rond 2:30 een auto tegen een verkeersbord gereden. De auto raakte zwaar beschadigd en kon niet meer verder. De bestuurder had de plek verlaten en het voertuig stond in tegengestelde richting. De auto is geborgen en het beschadigde verkeersbord verwijderd. Tijdens de werkzaamheden waren de afrit en rechterrijstrook tijdelijk afgesloten. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Dankjewel, Ries. Je neemt wat dat betreft al een beetje een voorloopje op de ANWB verkeersinformatie. Want er zijn nogal wat dingen te melden. Er zijn nog 7 files over. In totaal 3 kwartier vertraging in de regio. Krijg van mij de langste, duren 5 minuten of langer. Nou, 5 minuten exact duurt de file op de A4. Dat is Den Haag richting Amsterdam. Bij Zoetewoude-Rijndijk staat 5 minuten. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Zoetewoude-Rijndijk. Ook daar 5 minuten extra. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouden en Woerden 7 minuten. Komt allemaal door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is afgesloten. Ja, de hele ochtend is al vertraging op de A44. Komt allemaal door een ongeluk. Amsterdam richting Den Haag tussen Kaagdorp en Warmond. Staat 3 kilometer. 2 rijstroken zijn er afgesloten. Een kwartier vertraging dus daar. En de A44 Amsterdam richting Den Haag. De andere kant op bij knooppunt Ommedijk. 8 minuten vertraging en dat over 2 kilometer. Hoe stopt het spoor?
1: Het treinverkeer van en naar Amsterdam Centraal is vandaag beperkt door werkzaamheden. De aangepaste dienstregeling duurt tot vannacht 2 uur. Reizigers kunnen omreizen via Amsterdam-Zuid of Duivendrecht. Tussen Sloterdijk en Amsterdam Centraal wordt reizen via Amsterdam-Zuid en de Lelylaan geadviseerd. Dus bij deze.
0: bij deze.
1: Check voor vertrek eventjes de reisplanner natuurlijk.
0: Nou, je bent me voor, dus hoef ik dat niet te vertellen. Vertel ik je wel dat we zometeen de winnaar hebben van het Rad van Fortuin. Althans, het ligt aan jou. Stem nog even via @studiehalve op Instagram. Vandaag staat het rad in het teken van...
1: Disco Classic. Ja, ik was in de war. Er stond namelijk Dance Classic stond er ergens in gegeven. Maar dat heb ik aan moeten passen naar Disco Classics.
0: Disco Classics gaat om vandaag, voor de duidelijkheid. Twee opties staan er voor je klaar. @studiehalve, stem nog even, want de winnaar hoor je zo.

0: Ed Sheeran en Martin Garrix hoorde hier met Repeated. Daarvoor Joy van Ray. Echt wel een plaat die langzamerhand weer een soort van terugkomt in de hitlijsten. Ik weet niet wat op dit moment de social media trend is, maar ineens is het daar weer.
1: Ineens.
0: Net als Dua Lipa en Training Season. Niemand weet waarom het weer een hit is geworden, maar het is weer terug in de tipperaden.
1: Ja.
0: Dus het is ongelooflijk hoe muziek gaat via social media. Maar goed, daar het nieuws over. Zeg, ander nieuws, dat is vooral het nieuws over de winnaar van het Rad van Fortuin van vandaag. Want ook jij kan er zomaar voor zorgen dat een plaat weer op de radiotoren is. En dat heeft alles te maken met...
2: Het Rad.
3: Ga je gang.
0: Jans, dankjewel. Het Rad van Fortuin dus. Vandaag staat hij in de teken van de categorie...
1: Disco Classics.
0: Ja, zo is het inderdaad. Twee Disco Classics hebben we daarom ook voor je klaargezet... via @studiohalf op Instagram. En aan jou de taak om te stemmen. Want jij bepaalt wie wij draaien in de ochtendshow. Rond 9:15 is dat. Nou ja, vandaag 9:50. Dus laten we maar snel gaan doen. Want ik heb er wel heel veel zin in. Zowel in jouw plaat als in mijn plaat, Ries.
1: Ja.
0: Waar ben jij voor gegaan?
1: Ik ben gegaan voor de Jacksons en Blame It on the Boogie.
0: Ja, dat is zeker een heerlijke plaat. Ja, die van mij is ook echt heerlijk. Als je hem hoort, dan herken je hem meteen.
1: Die.
0: Doe de Hustle. Ja, de Hustle van McCoy, hè? Van McCoy, ja. Dat zijn de twee keuzes vandaag in het Rad van Fortuin. Maar waar ben jij voor gegaan? Dat is natuurlijk de vraag. En het antwoord, dat gaan we krijgen...

0: Ja, want Richard Arman, dit is echt ongelooflijk maar waar.
1: Ja, we hebben echt een winnaar. Zo erg hebben we het volgens mij nog nooit gehad.
0: Nee.
1: 95% van de stemmen is naar de winnaar toegegaan.
0: Ja.
1: En het is geworden... Ja, laat ik me maar niet langer in spanning houden. The Jacksons en Blame It on the Boogie.
2: Het Rad van Fortuin.

0: Maakt helemaal niks uit. Je weet, dit wordt de winnaar. En dat werd het ook. 95% van de stemmen zijn gegaan naar de Jacksons. En Blame It on the Boogie. En die hoorde je dan ook hier in de ochtendshow. In natuurlijk...
1: Het Rad van Fortuin.
0: Ja, vandaag stond hij in het teken van de Disco Classics. Met welke categorie gaan we morgen verder in Het Rad van Fortuin? En dat is natuurlijk de vraag. Ja, Ries, ben je er klaar voor? Want je gaat weer een flinke slinger geven, hè?
2: Ik doe het, ja.
0: Nou, nog niet, maar nu wel. Ja. 1, 2, 3, daar gaat hij.
2: Terechtgekomen op een categorie die het eigenlijk altijd wel heel erg goed doet in het Rad van Fortuin.
0: Ik gok 100% NL.
2: Jij hebt helemaal gelijk, het is 100% NL.
0: Dat is lekker, hé. Dat is goed de week beginnen, ja. Natuurlijk. Althans, ja, vandaag is de week al begonnen, maar betekent wel dat de eerste keer een draai geven aan dat rad, dat meteen dat oplevert. Dus dat is lekker. Twee Nederlandstalige platen gaan we vanmiddag weer online zetten. @studio of op Instagram is het adres waar je terecht kunt om te stemmen. En uiteindelijk door te stemmen bepaal je mede wie we morgen draaien rond 9:45 in de ochtendshow.
2: Zeker.
0: Nou, dat. Dus doe dat vooral. Hou het in de gaten. En dan hopen we, hopelijk gaan we morgen die favoriet van jou draaien. Maar dat vanmiddag en morgen in aflevering 591 van de ochtendshow. Eerst nog even, voordat we naar het einde gaan, een plaatje van Alex Warren, die je nog niet heel vaak hebt gehoord. Want ja, dat is ook niet te stoppen trouwens. Dat weet u dan ook. You Can't Stop This, Alex Warren.

0: speciale edit is het van Alex Warren en You Can't Stop This. Want we kunnen wel stoppen.
1: Ja, niet de radio edit, maar de afgekapte edit.
0: Zo is het, ja. Het zit erop voor vandaag, toch? De show van Studio Alfa Gebrazem. Morgen zijn we er weer om 7 uur met een nieuwe aflevering. Jij bent er ook gewoon weer bij, toch, morgen?
1: Zeker.
0: Dat is mooi.
1: Kijk, voor de zekerheid.
0: Ja, ik kijk nog even in de agenda.
1: Ja, ik ben er morgen gewoon bij, natuurlijk.
0: Nou, dat is mooi. Dan melden we ons morgen weer rond 7 uur. En dan hopen we jou ook weer te verwelkomen natuurlijk. Met het gebruikelijke, zoals een waar of niet waar. En natuurlijk ook, dit aan het einde van de show.
2: Het is tijd voor de grap van de dag.
0: Ja, de grap van de dag natuurlijk. We sluiten de ochtendshow niet af zonder grap van de dag.
1: Nee, dat is, heb je helemaal gelijk.
0: Ja. Hey, Ries.
1: Nou.
0: TTH hè, uit Hazerswoude bestaat 55 jaar.
1: Ja.
0: En ik was daar afgelopen week even bij. Want zij zaten namelijk te denken van... joh, wat gaan we dan doen rondom ons jubileum? Hoe kunnen we het gaan vieren? Nou, er zijn verschillende opties zijn ervoor gegeven. De een zei, kom, laten we gaan bowlen. Nou, dat werd heel enthousiast ontvangen. De ander zei, kom, we gaan naar de dierentuin met z'n allen. Want dan kunnen we naar het trompetter luisteren van de olifanten natuurlijk. Nou, iedereen enthousiast. Iedereen wilde wel. Er was er eentje die zei, joh, kunnen we dan ook met de boot? Hoezo wil jij met de boot, werd er gevraagd. En die houdt namelijk van varen.
1: Ja, en grappig. Ja, wel grappig. Dit keer grappig. Ja. Ja.
0: En dat zo uit mijn blote kopje.
1: Nou.
0: Dat kan dus wel. Ja. Tot zover. Ik ga weer de boek in om een nieuwe te verzinnen. En dan hoor je morgen de uitslag. Dat allemaal morgen in de ochtendshow. Voor nu een hele fijne maandag. Ries, jou ook fijne maandag?
1: Ja, jij ook.
0: En de groet, hè? Houdoe, zeggen we wel eens in het noorden van het land. Ja. En ook...
3: jongens, vergeet niet. Maak er wat van.
4: Ja. Wauw. Mag ik nog heel even radio luisteren?
5: En als je dan wel luistert, dan heel goed
0: mee
5: in of
6: zo.
0: Nee.
6: Ik wil wel dat jij luistert naar die radio.
7: De ochtendshow.
8: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
10: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door de nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden gepland voor volgend jaar, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in bijvoorbeeld de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het is een van de voorstellen van staatssecretaris Aerts om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. De Nederlandse chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een dodelijk ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de gebeurtenissen. De chauffeur, die ook raadslid is in de gemeente Montferland, noemt het een verschrikkelijke nachtmerrie voor de slachtoffers. Hij vertelt niet hoe het mis heeft kunnen gaan. Bij het ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen 5 Nederlanders om het leven. De autoriteit Consumenten en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook het digitale lesmateriaal erbij kopen. Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De toezichthouder pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Het weer: zonnig en droog, met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag staat nog 10 minuten vertraging tussen Den Haag-Zuid en Den Haag-Ypenburg. 4 kilometer file. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en Woerden 6 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Een kwartier vertraging op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Kaagdorp en Warmond 2 kilometer file. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. N209 Rotterdam-Hazerswoude tussen Hazerswoude-Dorp en de N11 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving op de werkvloer worden gediscrimineerd. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense bevolkingsregister. Ze hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het ministerie van Digitale Zaken spreekt van een zeer ernstig incident. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is nog niet bekend. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden voor volgend jaar gepland, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het weer zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen risico om in te storten door het gebruik van een bepaald soort staal, blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gaat om bruggen met staaldraden die onder hoge spanning in het beton zijn verwerkt, zogeheten voorspanstaal. Daarin kunnen makkelijk scheurtjes ontstaan waardoor zo'n brug kan instorten. Dat gebeurde 2 jaar geleden bij een brug in de Duitse stad Dresden. Rijkswaterstaat zegt dat het de risicobruggen in de gaten houdt en waar nodig maatregelen neemt. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, meldt het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving zelf worden gediscrimineerd op de werkvloer. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar 2 Duitsers en 1 Amerikaan, heeft het Nobelcomité bekendgemaakt. Het gaat om Peter Hegemann, Georg Nagel en Karl Deisseroth. Ze krijgen de prestigieuze prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica, een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. De wetenschappers mogen met z'n 3 ruim 1 miljoen euro verdelen. De Nobelprijs wordt in december uitgereikt in Stockholm. De Nederlandse multinational Akzo Nobel heeft een deel van het bedrijf verkocht aan het Japanse Nippon Paint. Het gaat om een onderdeel dat verf verkoopt in landen in Zuidoost-Azië, zoals Indonesië, Maleisië en Thailand. Akzo Nobel krijgt 1,2 miljard euro voor de overname. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

God, oh mijn God, ik heb het antwoord op de vraag nooit bij mezelf gezocht. En ik zie het nu, ik maak te veel kapot. Ik ben al zo lang op de vlucht voor wat me moeite kost.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. Beeldmateriaal van de bijeenkomst is gebruikt als propagandamateriaal. De komst van de man leidde tot grote onrust in de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie heeft spijt betuigd. Na bijna 11 jaar kunnen mensen weer met de trein tussen Groningen en het Duitse Leer reizen. De internationale treinverbinding kwam stil te liggen nadat een schip tegen een spoorbrug was gebotst. Die raakte onherstelbaar beschadigd. Het bouwen van de nieuwe brug duurde erg lang, waardoor het traject al die tijd niet gebruikt kon worden. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. Volgens het ministerie van Digitale Zaken hebben hackers toegang gekregen tot de gegevens van bijna 9 miljoen Denen. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is niet bekend. De Britse ex-prins Andrew is een juridische procedure gestart tegen de politie. Hij wil de huiszoekingsbevelen, die hebben geleid tot zijn arrestatie, nietig laten verklaren. De jongere broer van koning Charles werd in februari gearresteerd. Hij zou in zijn tijd als Brits handelsgezant gevoelige informatie hebben gedeeld met Jeffrey Epstein, de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent. Donderdag is er een besloten zitting in de zaak die Andrew heeft aangespannen. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
8: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. De komst van de man leidde tot grote onrust bij de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie in Den Haag heeft spijt betuigd. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer van de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Die meldingen gaan voor. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. Ook zouden hun familieleden worden bedreigd. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Daarbij wordt onder meer AI gebruikt. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. In Schiedam wordt nog een park onderzocht vanwege de plotselinge dood van een hond. Afgelopen tijd gingen 5 honden dood nadat ze werden uitgelaten in hetzelfde park. Dat park is deels afgegraven voor onderzoek. Nu is een 6e hond dood gegaan die alleen in een ander park was geweest. De doodsoorzaak van de honden wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag vrij zonnig en droog bij zo'n 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankelbestand leidde het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Restaurant De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. Vorig jaar overleed sterrenchef Johnny Boer, die ook mede-eigenaar was van het restaurant. Volgens de Michelin-inspecteurs is zijn inspiratie nog altijd te voelen bij De Libreye. 2 restaurants in Nederland gingen dit jaar meteen naar 2 sterren. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten later. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer bij de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. Het weer, vanmiddag zonnig en droog, bij zo'n 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen eerst mist, later geregeld zon met in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
8: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij de onderwijsprotesten in Frankrijk is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat ontplofte. Dat gebeurde in de stad Lens, in het noorden van het land. De politie had de granaat gegooid naar scholieren die stenen en vuurwerk naar agenten gooiden. In Frankrijk wordt sinds vorige week op scholen gedemonstreerd tegen problemen in het onderwijs. De meeste demonstraties verlopen vreedzaam, maar op sommige plekken lopen ze uit op geweld. De Noorse regering gaat camerabrillen tijdelijk verbieden in een deel van de openbare ruimte. In de tussentijd wil Noorwegen onderzoeken hoe er geschikte regelgeving voor de brillen kan komen. Zo'n slimme bril ziet eruit als een gewone bril, maar heeft een ingebouwde camera, microfoon en AI-assistent. Zo kunnen mensen makkelijk worden gefilmd of gefotografeerd zonder dat ze dit doorhebben. Het verbod in Noorwegen gaat onder meer gelden in parken en winkelcentra en kan ook toegepast worden in ziekenhuizen en kleedkamers. Restaurant Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. 2 restaurants gingen dit jaar meteen naar 2 sterren, Azuriet in Delft en Sui in Schin op Geul. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand laaide het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Het weer, het is zonnig en droog bij 19 tot 22 graden. Morgen eerst mistig, daarna geregeld zon met in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Het loopt goed vast op de A12 naar Den Haag. Tussen knooppunt Lunetten en Woerden heb je een uur extra nodig door een ongeluk. Er staat 14 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Verkeer van Utrecht naar Den Haag rijdt het beste om via Amsterdam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu.
7: Dit is de dag.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: En laten we het hebben over andere zaken. En dat gaat over een coverband. Heel veel coverbands zijn in natuurlijk tegenwoordig. Waar je ook komt of gaat. Er is altijd wel een optreden van een coverband te vinden. Maar in Alphen aan de Rijn hebben we ook een coverband. En die speelt van ABBA tot Bruno Mars, van funk tot rock. Ja, Back Up, zo heet die band. Neemt vrijdag 9 oktober een flinke voorraad herkenbare hits mee naar poppodium Max in Alphen aan de Rijn. 11 muzikanten, inclusief blazers. Het belooft in ieder geval een avond te worden waarbij wordt stilgestaan bij de muziek. Maar stilstaan zelf, ja, dat is vrij lastig. In de coverband zit Mike Denis van Back Up dus. Mike, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Ja, Mike, voor luisteraars die jullie nog niet kennen, wat voor band is Back Up precies?
2: Ja, jij gaf eigenlijk al een hele mooie introductie. We zijn dus een 11-koppige coverband uit de regio. En we staan vooral bekend om onze 3 vocalisten en onze 4 blazers. En eigenlijk kunnen we daardoor een heel breed repertoire spelen. Van allerlei genres, allerlei decennia. En we proberen vooral ook een feestelijke avond te maken. Met bekende hits, met verrassende medleys. En vooral met meezingers en dansbare muziek.
1: Ik vertelde net, maar dat was eigenlijk een invulling. Het is een Alphense coverband, klopt dat ook?
2: Nee, we komen uit de regio. Ja. En we komen, de meeste van ons komen uit Leiden.

0: Dus we komen niet uit Alphen zelf. Maar we vinden het vooral heel leuk om in de regio op te treden. Ja, wat dit zo bijzonder voor ons maakt nu, is dat het ons eerste optreden eigenlijk in Alphen is. Dus extra leuk.
1: Ja, extra leuk. Hoe lang bestaat de band al?
0: De band bestaat, denk ik, nu ongeveer 3 jaar. We hebben altijd een beetje in wisselende samenstellingen gespeeld. Maar sinds 1,5 jaar zijn we nu echt met een vaste club. En gaan we ervoor hoor.
1: Ja, 11 man, 11-koppige band is het. Uit wie bestaat het dan, zo'n band?
0: Ja, dus we hebben de standaard ritmesectie die iedere band eigenlijk heeft. Nou, de drums, dat doe ik dan. En we hebben de bassist, de gitarist en het keyboard. En daarnaast hebben we 2 zangeressen en een zanger. Dus dat zijn onze 3 vocalisten. En we hebben ook nog 4 blazers. En dat maakt ons wel, denk ik, net wat anders dan andere bands.
1: Ja.
0: En dat zijn 2 trompetisten, een saxofonist en een trombonist. En met name die blazers krijgen we heel vaak te horen dat dat toch net wat beetje extra geeft. En we proberen ook nummers, eigenlijk misschien standaard nummers, een beetje om te bouwen, zodat we er wel blazers bij kunnen gebruiken. En die geven net dat beetje extra.
1: Oké, wacht even. Want ja, ABBA-muziek, daar zit standaard geen blazer bij. Hè? Dat weten we allemaal. Maar hoe doen jullie dat dan?
0: Ja, dus we hebben een hele toffe ABBA-medley met de grootste hits van ABBA. Als we dat idee hebben, dan gaan onze blazers op zoek op internet. Daar is heel veel te vinden natuurlijk op social media van allerlei muzikanten die dingen bedenken en doen. En dan gaan ze eigenlijk kijken, ja, wat zouden wij als blazers bij die medley kunnen spelen? En ze gaan uiteindelijk ook vaak gewoon zelf schrijven. Dus we hebben het geluk dat we ook hele muzikale, goed onderlegde blazers hebben die zelf partijen kunnen schrijven. En dan gaan we dat opbouwen. Okay. Dus bij onze ABBA-medley zitten blazers.
1: Oh, wat goed, hè? Dus je krijgt ook een heel ander kijkje op hoe de muziek van ABBA ook had kunnen klinken eigenlijk.
0: Ja. En dat proberen we wel te doen, zeker bij nummers waar je het eigenlijk misschien niet verwacht. Daar proberen we dan blazers aan toe te voegen.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Noorwegen komt een tijdelijk verbod op het gebruik van camerabrillen in onder meer parken en winkelcentra. De regering wil de komende tijd werken aan geschikte regelgeving. Bij een botsing tussen de twee boten in de Democratische Republiek Congo zijn zeker 30 doden gevallen. Tientallen mensen worden nog vermist. De aanvaring was op de rivier de Congo. De oorzaak is nog niet duidelijk. Bij onderwijsprotesten in de Franse stad Lens is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat van de politie ontplofte. Het weer zonnig en droog bij een graad of 20. Morgen eerst mistig, later geregeld zon en ongeveer 21 graden.
1: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam heb je tussen Knoopend Hoogvliet en Den Haag-Zuid een kwartier vertraging. Dan een ongeluk met een vrachtwagen op de A12 naar Den Haag. Tussen Bunnik en Woerden ben je 3 kwartier extra kwijt. Dat is dat 17 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. A16 Rotterdam-Breda. Tussen het Terbrechtseplein en Dordrecht 20 minuten vertraging. En op de A44 Amsterdam-Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar ben je 1 kwartier langer onderweg. Dan de N204 van Lopik naar Woerden. Tussen Montfoort en de A12 3 kilometer. Dat kost je 1 kwartier extra. En de N210 Schoonhoven richting Rotterdam. Tussen Krimpen aan de IJssel en de Algerabrug 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Er zijn natuurlijk wat verenigingen die langere periode geleden zijn opgericht. En dan nu richting het jubileumjaar gaan. Nou, dat is nu ook het geval. En toevallig is er een persoon geweest die op zijn 19e al is begonnen met trompet spelen en 35 jaar later nog steeds meedoet. Dan moet het wel een leuke club zijn natuurlijk. Ivo van den Bos doet mee namelijk bij drumfanfare TTA uit Hazerswoude. Die bestaat 55 jaar dit jaar en viert dat met een reunie en een concert. Dat is allemaal op vrijdag 6 november in het Groene Hart College in Hazerswoudendorp. Ja, trompet erbij, feestelijk getoeten vooral, want ze bestaan 55 jaar. TTA uit Hazerswoude en Ivo die is er al een tijdje bij. Ivo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, je kwam als 19-jarige bij TTA. Waarom werd het dan de trompet? Of was het al van tevoren duidelijk dat je trompet wilde spelen daar?
2: Nou, het was niet 19, het was 9.
1: Nee, sorry.
2: Nee, dat geeft niet. Het was 10 jaar eerder. Toen bestond TTA al 20 jaar. Waarom trompet? Ik denk dat ik ooit TTA een beetje langs was gekomen in het dorp. Ik ben daar opgegroeid. En die trompet die beviel me wel toen. Ik kon kiezen tussen een sax en een trompet. En

0: Het is de trompet geworden en 35 jaar later speel ik dat nog steeds met veel plezier.
1: Maar, vanwaar de keuze om toch voor de trompet te gaan in plaats van voor de saxofoon?
0: Ja, daar kan je lekker mee toeteren. De trompet heeft een hele lekkere sound, zeg maar. Dus dat beviel me beter.
1: Ja, je komt ook boven alles en iedereen uit, heb ik het idee altijd, met de trompet. Ja.
0: Ja.
1: Wat is je favoriete nummer om te spelen?
0: Ik heb er een aantal. Ik vind het ook heerlijk om... We hebben het repertoire, veel marsmuziek zitten. Dat vind ik heerlijk om te spelen. Maar ook moderne muziek doen we. Ik vind de Toto medley altijd wel heel erg fijn.
1: Van de band Toto?
0: Toto. En dat, daar knallen we lekker altijd mee door de straten. Dus dat vind ik altijd wel fijn om te spelen. Ja.
1: Vooral dat nummer Africa natuurlijk. Door je tuut. Nou, als je dat met een trompet mag doen, dan snap ik het wel dat je dat fijn vindt om te spelen. Ja. Ja, je zei het al, op 9-jarige leeftijd ben je binnengekomen. Dat is 35 jaar geleden inmiddels. Waarom ben je nog steeds lid? Waarom ben je daar blijven hangen bij de vereniging?
0: Ten eerste, je bouwt een band met elkaar op als je heel veel samenspeelt en optreedt. Dus het worden ook je vrienden, sociaal gezien, heel belangrijk. Uiteindelijk ben ik verhuisd naar Schiedam, maar ben ik altijd bij TTA blijven spelen.
1: Okay.
0: Vanwege ook de gezelligheid en ook de ambitie binnen de club. We doen altijd leuke optredens en af en toe doen we mee met een concours. We spelen shows op taptoes. Dus die veelzijdigheid vind ik altijd wel heel leuk om te doen.
1: Ja.
0: Er zijn er meer binnen de vereniging die uitgevlogen zijn naar andere steden of dorpen. En die toch nog lid zijn gebleven bij de club.
1: Dat geeft wel een beetje de band weer natuurlijk. Want zeker als je buiten de gemeentegrens gaat verhuizen. Ja, waarom zou je dan nog steeds bij zo'n club blijven? Terwijl misschien in die omgeving ook wel een fanfareband bestaat.
0: Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Dus dat is leuk om te zien.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet is opnieuw langer geworden. In de eerste helft van dit jaar kwamen er ruim 300 bedrijven en organisaties bij. Inmiddels zijn er 15.500 wachtenden, blijkt uit nieuwe cijfers van de netbeheerders. Vooral in Utrecht lopen de wachttijden op. Toch is er volgens de netbeheerders ook wat goed nieuws. De wachtlijsten groeien minder hard. En in sommige regio's zijn ze aan het dalen. Bij een brand aan boord van een vrachtschip op de Zwarte Zee zijn 2 mensen omgekomen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië zijn 11 bemanningsleden gered. Het schip is gezonken. President Zelensky van Oekraïne zegt dat de brand is ontstaan door een Russische droneaanval. Volgens hem was het een Turks schip met graan. Een van de doden zou de kapitein van het schip zijn. Een man die jarenlang ruzie had met zijn ex is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden. De ruzie ging met name over het ouderlijk gezag van de dochter. Om zijn zin te krijgen bestookte de 42-jarige man zijn ex met telefoontjes, brieven en kaarten. Ook kwam die ongewenst bij de vrouw aan de deur. Volgens de man ging zijn ex vreemd en had hij zichzelf ten doel gesteld om haar het leven zo zuur mogelijk te maken. Ook uit wraak omdat hij zijn kinderen niet meer kon zien. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kenteken-informatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt China, Taiwan als onderdeel van China. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je nu vooral vertraging op de A4 en de A12. De A4 richting Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. 20 kilometer en 25 minuten extra reistijd. De A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden doe je er 50 minuten langer over. Het staat 18 kilometer door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Dan de A16 naar Breda bij Dordrecht 10 minuten extra. De N204 van Lopik naar Woerden tussen Montfoort en de aansluiting met de A12 ben je een kwartier langer onderweg. En tot slot de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn bij Leimuiden 2 kilometer. En dat kost je 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu?
5: Met nu?
4: Dit is de dag.
6: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Oudekerk staat een nieuwe voorzitter langs de lijn. Althans, daarnaast staat een voorzitter. Dat is de voorzitter Henk Griffioen genaamd. Hij neemt het over van Rick Winterink. Ja, we hebben daar eerder al over gehoord bij Richard Harreman in het regennieuws. Na 7 jaar voorzitterschap nam hij afscheid van de club met een erelidmaatschap en een gouden KNVB-speld. Hij neemt niet helemaal afscheid van de club, hè, want hij is nog wel zeker langs de lijn te vinden. En ook in de kantine, hè, heeft hij beloofd om daarbij te zijn. Dus dat moet helemaal goed komen met in ieder geval Rick Winterink. Maar ja, dat betekent wel dat Henk Griffioen volledig aan de slag moet nu. Want hij is nu de voorzitter. En toevallig, we hebben hem aan de telefoon. Henk, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Moet je flink aan de slag? Of neem je het met een gerust hart over?
2: Nou, we moeten aan de slag, hè. Want daar gaat het om. We doen het met z'n allen en ik doe het niet alleen. Dus, maar we moeten zeker aan de slag, absoluut. Ja hoor.
1: Laten we eerst beginnen even met, wie is Henk eigenlijk?
2: Ik ben Henk Griffioen, 63 jaar. Al vanaf 1970 spelerslid van KVW Koudekerk en al diverse functies gedaan binnen de club. En buiten daar heb ik een leuk gezin met twee mooie dochters. Een hele lieve vrouw en goede schoonzonen en 3 kleinkinderen en de 4 is op komst. Dus dat heb ik heel snel gezegd.
1: Nou, gefeliciteerd alvast.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Maar dat betekent groot gezin. Druk man, neem ik aan. Want daarnaast neem ik aan dat je ook nog een baan hebt. Je wordt niet

0: Okay, alleen maar betaald uit voorzitterschap van de Koude Kerk, neem ik aan.
1: Nee, dat is niet werk, op hier. Nee. Ja, ik heb ook nog een baan. Ik was je toch helemaal vergeten. Ja. Ik werk ook nog 3 dagen. Ik ben inmiddels een dagje minder gaan werken nog. Dus ik werk 3 dagen bij een elektrotechnisch installatiebedrijf in Rijnsburg. Daar doe ik het facilitaire gedeelte. En dat, dat is ook best pittig geweest. Want ja, ik ben een jaar of 20 daar ook bedrijfsleider geweest. En de boel aangestuurd en dat soort dingen. Dus ja, dat was ook best een pittig baantje. Ja.
0: Ja.
1: Maar dat is nog steeds. Dus die 3 dagen heb ik het nog druk genoeg. Ja.
0: Ja, wat dat betreft heb je ook niet gekozen om een stap terug te doen. Je hebt juist gezegd, nou, ik wil dat voorzitterschap wel op me nemen. Waarom heb je ja gezegd?
1: Waarom heb ik ja gezegd? Ik ben toch wel een clubmens, een verenigingsmens. En ik heb ook, je ziet bepaalde dingen binnen de club de afgelopen jaren. Want ja, ik loop al een tijdje mee. En al diverse functies ook bekleed. En ja, ik zag ook gewoon wel een aantal dingen daar. Ik zeg van, nou, daar wil ik mijn schouders onder zetten. En ja, toen Rick zei van, ja, ik ga toch een stapje terug doen. Ja, dan ga je op zoek naar een nieuwe voorzitter. En eigenlijk was binnen het bestuur al eenluider van, waar ga jij het niet doen? En ja, zo ben je dan opeens voorzitter van de VV Koude Kerk.
0: Er werd stiekem al een klein beetje gepolst of jij het zou willen.
1: Ja, dat werd stiekem al, je kijkt op een gegeven moment om je heen wat je zou willen. En het bestuur zoals het er nu zit, is een prima bestuur. Ja. En zeg van, joh, als jij de kar weer trekt, dan gaan we met z'n allen de kar trekken. En zo is het ook gegaan.
0: Is ook een stukje waardering, toch? Dat ze in ieder geval het in je zien zitten.
1: Zeker, absoluut. Daar ben ik heel, heel blij mee. En ik vind het heel fijn, want je hebt elkaar nodig als bestuur. Want een bestuur is niet alleen de voorzitter, dat zijn we met z'n allen. En dat, en je moet met z'n allen de klus klaar om het zo maar te zeggen.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder gestegen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. In de VS is een vrouw gearresteerd die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. En een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en zijn dochter. Het weer vanavond en vannacht in het noorden meer bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en 21 graden.
1: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 moet ik zeggen, richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden. 3 kwartier vertraging door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrijgegeven. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag doe jij tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: En laten we het hebben over andere zaken. En dat gaat over een coverband. Heel veel coverbands zijn in natuurlijk, hè, tegenwoordig. Waar je ook komt of gaat. Er is altijd wel een optreden van een coverband te vinden. Maar in Alphen aan de Rijn hebben we ook een coverband. En die speelt van ABBA tot Bruno Mars, van funk tot rock. Ja, Back Up, zo heet die band. Neemt vrijdag 9 oktober een flinke voorraad herkenbare hits mee naar poppodium Max in Alphen aan de Rijn. 11 muzikanten, inclusief blazers. Het belooft in ieder geval van de avond te worden waarbij wordt stilgestaan bij de muziek. Maar stilstaan zelf, ja, dat is vrij lastig. In die coverband zit Mike Denis van Back Up dus. Mike, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Ja, Mike, voor luisteraars die jullie nog niet kennen, wat voor band is Back Up precies?
2: Ja, je gaf eigenlijk al een hele mooie introductie. We zijn dus een 11-koppige coverband uit de regio. En we staan vooral bekend om onze 3 vocalisten en onze 4 blazers. En eigenlijk kunnen we daardoor een heel breed repertoire spelen. Van allerlei genres, allerlei decennia. En we proberen vooral ook een feestelijke avond te maken. Met bekende hits, met verrassende medleys. En vooral met meezingers en dansbare muziek.
1: Ik vertelde net, maar dat was eigenlijk een invulling. Het is een Alphense coverband, klopt dat ook?
2: Nee, we komen uit de regio. Ja. En we komen de meeste van ons komen uit Leiden. Dus we komen niet uit Alphen zelf. Mm-hmm. Maar we vinden het vooral heel leuk om in de regio op te treden. En wat dit zo bijzonder voor ons maakt nu, is dat het ons eerste optreden eigenlijk in Alphen is. Extra leuk.
1: Ja, extra leuk. Hoe lang bestaat de band al?
2: De band bestaat, denk ik, nu ongeveer 3 jaar. We hebben altijd een beetje in wisselende samenstellingen gespeeld. Maar sinds 1,5 jaar zijn we nu echt met een vaste club. En gaan we er vol voor.
1: Ja, 11 man, 11-koppige band is het. Uit wie bestaat het dan, zo'n band?
2: Ja, dus we hebben de standaard ritmesectie die iedere band eigenlijk heeft. Nou, de drums, dat doe ik dan. En we hebben de bassist, de gitarist en het keyboard. En daarnaast hebben we 2 zangeressen en een zanger. Dus dat zijn onze 3 vocalisten. En we hebben ook nog 4 blazers. En dat maakt ons wel, denk ik, net wat anders dan andere bands.
1: Ja.
2: En dat zijn 2 trompetisten, een saxofonist en een trombonist. En met name die blazers krijgen we heel vaak te horen dat toch net wat beetje extra geeft. En we proberen ook nummers, eigenlijk misschien standaard nummers, een beetje om te bouwen, zodat we er wel blazers bij kunnen gebruiken. En die geven net wat beetje extra.
1: Oké, wacht even, want ja, ABBA-muziek, daar zit standaard geen blazer bij, hè? Dat weten we allemaal. Maar hoe doen jullie dat dan?
2: Ja, dus we hebben een hele toffe ABBA-medley met de grootste hits van ABBA. Als we dat idee hebben, dan gaan onze blazers op zoek op internet. Daar is heel veel te vinden natuurlijk op social media van allerlei muzikanten die dingen bedenken en doen. En dan gaan ze eigenlijk kijken, ja, wat zouden wij als blazers bij die medley kunnen spelen? En ze gaan uiteindelijk ook vaak gewoon zelf schrijven. Dus we hebben het geluk dat we ook hele muzikale, goed onderlegde blazers hebben die zelf partijen kunnen schrijven. En dan gaan we dat opbouwen. Okay. Dus bij onze ABBA-medley zitten blazers.
1: Oh, wat goed, hè. Dus je krijgt ook een heel ander kijkje op hoe de muziek van ABBA ook had kunnen klinken eigenlijk.
2: Ja. En dat proberen we wel te doen, zeker bij nummers waar je het eigenlijk misschien niet verwacht. Daar proberen we dan blazers aan toe te voegen.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: studioalphen.nl.
1: Dit is Studio Alphen.
0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De BND waarschuwt voor nieuwe aanslagen in Duitsland, vooral op militaire transporten. Het regeringsleger van Jemen zegt weer de controle te hebben over de strategische zeestraat Bab al-Mandab. Vorige maand werd de kustregio bij de Rode Zee veroverd door de Houthi-opstandelingen. Het leger is bezig met een tegenoffensief en probeert ook de hoofdstad Sanaa weer in handen te krijgen. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en met zijn dochter. En hij mag de stad Rotterdam niet meer in. Op sociale media schreef hij dat hij haar het leven zo zuur mogelijk wilde maken. In de Verenigde Staten is een vrouw gearresteerd die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. De FBI arresteerde de vrouw in Los Angeles, waar ze op het vliegtuig naar China wilde stappen. Daniil Medvedev is op het tennistoernooi in Peking gedisqualificeerd. In de halve finale tegen Novak Djokovic sloeg Medvedev gefrustreerd een bal het publiek in. Iemand kreeg die bal hard op zijn oog en toen kon Medvedev vertrekken. Het weer vanavond en vannacht in het noorden, toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat nog zo'n 120 kilometer file. Nog veel vertraging op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Roelewaar en Sveen en Den Haag-Zuid. Een half uur extra. 3 kwartier vertraging op de A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden. Dan de A13 naar Den Haag tussen Overschie en Delft-Zuid. 4 kilometer. Door een ongeluk is maar 1 rijstrook open. En dat kost je nu 40 minuten extra. Dan de A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein. Een kwartier vertraging en 10 minuten.

0: Minuten lang onderweg ben je op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu.
1: Dit is de dag.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Er zijn natuurlijk wat verenigingen die langere periode geleden zijn opgericht. En dan nu richting het jubileumjaar gaan. Nou, dat is nu ook het geval. En toevallig is er een persoon geweest die op zijn 19e al is begonnen met trompet spelen en 35 jaar later nog steeds meedoet. Dan moet het wel een leuke club zijn natuurlijk. Ivo van den Bos doet mee namelijk bij drumfanfare TTA uit Hazerswoude. Die bestaat 55 jaar dit jaar en viert dat met een reunie en een concert. Dat is allemaal op vrijdag 6 november in het Groene Hart College in Hazerswoudendorp. Ja, trompet erbij, feestelijk getoeten vooral, want ze bestaan 55 jaar. TTA uit Hazerswoude en Ivo die is er al een tijdje bij. Ivo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, je kwam als 19-jarige bij TTA. Waarom werd het dan de trompet? Of was het al van tevoren duidelijk dat je trompet wilde spelen daar?
2: Nou, het was niet 19, het was 9.
1: Ja.
2: Nee, dat geeft niet. Het was 10 jaar eerder. Toen bestond TTA al 20 jaar. Waarom trompet? Ik denk dat ik ooit TTA een beetje langs was gekomen in het dorp. Ik ben daar opgegroeid. En die trompet die beviel me wel toen. Ik kon kiezen tussen een sax en een trompet. En het is de trompet geworden. En 35 jaar later speel ik dat nog steeds met veel plezier.
1: Vanwaar de keuze om toch voor de trompet te gaan in plaats van voor de saxofoon?
2: Ja, daar kan je lekker mee toeteren. De trompet heeft een hele lekkere sound, zeg maar. Dus dat beviel me beter.
1: Ja, je komt ook boven alles en iedereen uit, heb ik het idee altijd, met de trompet. Ja.
2: Ja.
1: Wat is je favoriete nummer om te spelen?
2: Ik heb er een aantal. Ik vind het ook heerlijk om... We hebben veel marsmuziek zitten. Dat vind ik heerlijk om te spelen. Maar ook moderne muziek doen we. Ik vind de Toto medley altijd wel heel erg fijn.
1: Van de band Toto?
2: Toto. En dat, daar knallen we lekker altijd mee door de straten. Dus dat... Dat vind ik altijd wel fijn om te spelen, ja.
1: Vooral dat nummer Africa natuurlijk, door je tuut. Nou, als je dat met de trompet mag doen, dan snap ik het wel dat je dat fijn vindt om te spelen, ja. je zei het al, op 9-jarige leeftijd ben je binnengekomen. Dat is 35 jaar geleden inmiddels. Waarom ben je nog steeds lid? Waarom ben je daar blijven hangen bij de vereniging?
2: Ten eerste, je bouwt een band met elkaar op als je heel veel samenspeelt en optreedt. Dus het worden ook je vrienden, sociaal gezien, heel belangrijk. Uiteindelijk ben ik verhuisd naar Schiedam, maar ben ik altijd bij TTA blijven spelen.
1: Okay.
2: Vanwege de gezelligheid en ook de ambitie binnen de club. We doen altijd... leuke optredens en af en toe doen we mee met een concours. We spelen shows op taptoes, dus die veelzijdigheid vind ik altijd wel heel leuk.

0: om te doen.
1: Ja.
0: En ja, maar, zo zijn er meer binnen de vereniging die uitgevlogen zijn naar andere steden of dorpen. En die toch nog lid zijn gebleven bij de club.
1: Ja, dat geeft wel een beetje de band weer natuurlijk. Want zeker als je buiten de gemeentegrens gaat verhuizen. Ja, waarom zou je dan nog steeds bij zo'n club blijven? Terwijl misschien in die omgeving ook wel een fanfarenband bestaat.
0: Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Dus dat is leuk om te zien.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict te raken met Rusland. Daarvoor waarschuwt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. In Schiedam doet bodemonderzoek in een tweede park na de dood van een hond. Afgelopen tijd gingen al 5 honden dood. Die waren uitgelaten in park De Plantage. Er is nu ook een 6e hond doodgegaan die alleen in het Beatrixpark werd uitgelaten. Het weer vanavond en vannacht in het noorden bewolking. Morgen eerst wat mist, verder zonnig. In het noorden een bui en 21 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je nog 10 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Rotterdam voor Den Haag-Zuid. De A12 richting Den Haag. Tussen Bunnik en Woerden nog 35 minuten vertraging. Dan een ongeluk op de A13 richting Den Haag. Tussen het Kleinpolderplein en Delft-Zuid doe je er een uur langer over. Er is maar 1 rijstrook open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Koudekerk staat een nieuwe voorzitter langs de lijn. Althans, daarnaast staat een voorzitter. Dat is de voorzitter Henk Griffioen genaamd. Hij neemt het over van Rick Winterink. Ja, we hebben daar eerder al over gehoord bij Richard Harreman in het regionieuws. Na 7 jaar voorzitterschap nam hij afscheid van de club met een erelidmaatschap en een gouden KNVB-speld. Hij neemt niet helemaal afscheid van de club, hè, want hij is nog wel zeker langs de lijn te vinden. En ook in de kantine, hè, heeft hij beloofd om daarbij te zijn. Dus dat moet helemaal goed komen met in ieder geval Rick Winterink. Maar ja, dat betekent wel dat Henk Griffioen volledig aan de slag moet nu. Want hij is nu de voorzitter. En toevallig, we hebben hem aan de telefoon. Henk, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Moet je flink aan de slag? Of neem je het met een gerust hart over?
2: Nou, we moeten aan de slag, hè. Want daar gaat het om. We doen het met z'n allen en ik doe het niet alleen. Dus, maar we moeten zeker aan de slag, absoluut. Ja hoor.
1: Laten we eerst beginnen even met, wie is Henk eigenlijk?
2: Ik ben Henk Griffioen, 63 jaar. Vanaf 1970 speellid van KVW Koudekerk en al diverse functies gedaan binnen de club. En buiten daar heb ik een leuk gezin met twee mooie dochters. Een hele lieve vrouw en goede schoonzonen en 3 kleinkinderen en de 4 is op komst. Dus dat heb ik heel snel gezegd.
1: Nou, gefeliciteerd alvast.
2: Ja.
1: Ja. Maar dat betekent groot gezin. Druk man, neem ik aan. Want daarnaast neem ik aan dat je ook nog een baan hebt. Je wordt niet alleen maar betaald uit voorzitterschap van Koudekerk, neem ik aan.
2: Nee, dat is niet werk aan papier. Nee. Ja, ik heb ook nog een baan. Die was je toch helemaal vergeten? Ja. Ik werk ook nog 3 dagen. Ik ben inmiddels een dagje minder gaan werken nog. Dus ik werk 3 dagen bij een elektrotechnisch installatiebedrijf in Rijnsburg. Daar doe ik het facilitaire gedeelte. En dat is ook best pittig geweest. Want ik ben een jaar of 20 daar ook bedrijfsleider geweest. En de boel aangestuurd en dat soort dingen. Dus dat was ook best een pittig baantje. Ja.
1: Ja.
2: Maar dat was nog steeds. Dus die 3 dagen heb ik het nog druk genoeg. Ja.
1: Ja, wat dat betreft heb je ook niet gekozen om een stap terug te doen. Je hebt juist gezegd, ik wil dat voorzitterschap wel op me nemen. Waarom heb je ja gezegd?
2: Waarom heb ik ja gezegd? Ik ben toch wel denk ik een clubmens, een verenigingsmens. En ik heb ook, je ziet bepaalde dingen binnen de club de afgelopen jaren. Want ik loop al een tijdje mee. En al diverse functies ook bekleed. En ik zag ook gewoon wel een aantal dingen daar. Ik zeg van, daar wil ik mijn schouders onder zetten. En toen Rick zei van, ik ga toch een stapje terug doen. Ja, dan ga je op zoek naar een nieuwe voorzitter. En eigenlijk was binnen het bestuur al een luider van, waarvoor ga jij het niet doen? En ben je dan opeens voorzitter van de VW Koudekerk.
1: Er werd stiekem al een klein beetje gepolst of jij het zou willen.
2: Je kijkt op een gegeven moment om je heen wat je zou willen. En het bestuur zoals het er nu zit, is een prima bestuur. Ja. En als jij de kar weer trekken, dan gaan we met z'n allen de kar trekken. En zo is het ook gegaan.
1: Is ook een stukje waardering, toch? Dat ze in ieder geval het in je zien zitten.
2: Zeker, absoluut. Daar ben ik heel, heel blij mee. En ik vind dat heel fijn, want je hebt elkaar nodig als bestuur. Want een bestuur is niet alleen de voorzitter, dat zijn we met z'n allen. En je moet met z'n allen de klus klaar om het zo maar te zeggen.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kentekeninformatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt Taiwan als onderdeel van China en wil het eiland inlijven. Taiwan ziet zichzelf als onafhankelijk. In Tanzania heeft een klein vliegtuig gisteren moeten landen zonder landingsgestel. Want bij het opstijgen kwam het vliegtuig in botsing met een zebra. Dat dier overleefde het niet. Het landingsgestel kon daarna niet meer worden uitgeklapt. En het vliegtuig moest een buiklanding maken. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Het weer vanavond op veel plekken helder. Alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden een enkele bui. En opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: duidelijk een rode lijn overschreden. En daarom wil Duitsland zich ook nadrukkelijker uitspreken tegen dat Russische gevaar.
1: In Frankrijk is opnieuw gedemonstreerd tegen de slechte staat van het onderwijs. De meeste demonstraties verliepen vreedzaam, maar er waren ook incidenten. In de Noord-Franse stad Lens gebruikte de politie flitsgranaten om de betogers te verjagen. Een jongen van 15, die zo'n granaat wilde teruggooien, raakte door de explosie zijn hand kwijt. Het weer nog vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht grotendeels mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden enkele bui en opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt wordt dat hij binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. De moord op een echtpaar in Wijtenveen was volgens de verdachte niet gepland en gebeurde in een opwelling. Dat zeiden zijn advocaten vandaag in het hoge beroep. In januari 2024 bracht Richard K. een echtpaar met veel geweld om het leven, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
3: Volgens de advocaat van Richard K. heeft hij Sam en Ineke in een opwelling van het leven beroofd en niet met voorbedachte raad, zoals het Openbaar Ministerie beweert. Volgens de advocaat heeft het echtpaar hem tot wanhoop gedreven naar een slepend conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis.
2: Het OM heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. Het weer vanavond op veel plekken helder, in het noorden wat meer bewolking en vannacht op grote schaal mist. Morgen wolken en zon, in het noorden een enkele bui en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: That's it.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot twee keer toe uit de hand in die plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar politieagenten. Volgens de burgemeester was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers

0: Passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Netbeheerders moeten meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. In Arnhem wordt een wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen, verdwijnen de pieken in het stroomverbruik.
1: Als ik de kookplaat aanzet, dan zal de kookplaat voorrang krijgen en zal de verwarming, als het nodig is, wat zachter gaan, zodat de kookplaat genoeg energie heeft en zodat we binnen onze stroomaansluiting blijven.
0: Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat eiland een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden en de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Morgen af en toe zon, in het noorden meer wolken en wat regen. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Studio Alphen.

0: Radio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt water naar binnen. Waardoor dat gat is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer rook wel een brandlucht bij het schip. Een bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het gaat om een boot die onder meer ingezet wordt bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot vorige week mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Dat zeggen experts tegen Nieuwsuur. Ze denken dat het miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting

0: uitsluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten dan slim aan te sturen met software, verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt ook wat lichte regen. Het wordt daarbij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: 12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt er wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

gezocht. En ik zie het nu. Ik maak te veel kapot. Ik ben al zo lang op de vlucht voor wat me moeite kost. Ik zie

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken. Waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less. En zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder al parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor meineed tijdens een rechtszaak uit 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig dat wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.